0: probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. These mist-covered mountains.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen en in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven.
13: Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Herkent jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Let's go, girls.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Voordat ik hier manager werd...

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Ja, ik ben er tot 12 uur bij je met straks natuurlijk weer de boswachter. We gaan het hebben over zogenoemde vloedmerkplanten. En daar is heel veel over te vertellen. Onder andere wat het precies is. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weekendweerbericht zometeen bij Omroep Zeeland op de radio. En lekkere muziek. Deze nieuwe is van Nell Horan en die heet Dinner Party.

0: Mattia Bazar uit Italië. En voordat ze deze hit hebben gescoord, een paar jaar daarvoor, hebben ze ook nog eens een keer meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Er zijn niet veel mensen die dat weten. Zaterdagochtend, 30 mei, de laatste zaterdag van deze maand. En vanochtend kwam de zon op om 6:08. En om 9:13 vanavond, dan gaat hij weer onder. Dus heel lang licht vandaag. Ja, wat kunnen wij verwachten als het gaat om het weer? Hier is het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Deze ochtend kan er in Zeeuws-Vlaanderen lokaal nog een regenbui overtrekken. Maar op de meeste plaatsen begint de dag al meteen droog. En in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag krijgen we stapelwolken, afgewisseld met brede zonnige perioden. En het wordt ook een zomerswarme dag met temperaturen die oplopen naar 23 graden op Renesse tot 26 graden in Hulst. De wind is daarbij zwak tot soms even matig en komt uit het oosten tot noordoosten. Vanavond blijft het eerst nog rustig en droog, maar later trekken er buien vanuit België onze provincie binnen. En dat kan een onweersbui zijn en er kan ook flink wat regen in korte tijd vallen. En vooral Zeeuws-Vlaanderen krijgt met die buien te maken en mogelijk ook Beveland. Maar elders blijft het overwegend droog en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. In de loop van de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden. Morgen houden we het opnieuw droog. Er is een mix van zon en wolken. En het wordt een stuk milder met temperaturen rond 22 graden.

0: Mr. Know-it-all van Terry Swims. Ja, zo zou ik de boswachter ook wel kunnen noemen. Paul Begijn is weer aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij wil het vandaag hebben over vloedmerkplanten. Kun je die eens even beschrijven?
1: Ja, klopt. Want het is een hele mooie tijd van het jaar om vloedmerkplanten te bekijken. En nou hoor ik inderdaad al denken, ja, vloedmerkplanten. It's in the name, want het woord vloed verwijst namelijk naar het getij, naar eb en vloed. En het zijn dus ook vooral planten die vooral op de hoogwaterlijn groeien. Het zijn vooral op zeedijken komen deze planten natuurlijk tegen. En ze houden echt van die invloed van de zee. En een vloedmerk is een strook eigenlijk waar aangespoeld materiaal, zoals zeewieren, maar ook takjes en schelpjes eigenlijk achterblijven.
0: En afval?
1: Ja, afval ook onder andere, maar daar gedijen dan die planten weer wat minder op. Het gaat eigenlijk vooral om het organisch materiaal, dus die zeewieren, takjes, schelpen. Want die brengen ook weer allerlei voedingsstoffen met zich mee. Die blijven daarachter en vormen eigenlijk een ideale plek voor planten die daar goed gedijen en die ook goed tegen zout kunnen. Want het zijn misschien wel planten die goed gedijen dus in die zoute milieus, maar die niet zozeer van zout houden, maar die er eigenlijk goed tegen kunnen. Hè. Dus ze houden wel zoete regen houden ze vast, daar gedijen ze goed op. En ze proberen dat zout zo goed als mogelijk af te stoten, onder andere door het soort blad dat ze hebben. Ze zijn vaak een beetje vettige bladeren onder andere, waardoor ze dat zout goed kunnen afstoten. En het zijn eigenlijk maar weinig planten die ook in die zoute milieus kunnen groeien. Het zijn er een aantal en ja, die komen nu deze tijd van het jaar volop in bloei.
0: En dan moeten ze wel stevig in hun schoenen staan, want ze moeten wel tegen die stroming kunnen.
1: Ja, het zijn inderdaad hele sterke planten. Ze passen zich echt aan dynamische karakteren. Wat je al zegt, sterke stroming, maar ook het zoutgehalte, de wind. Eigenlijk allerlei facetten waar ze zich goed tegen kunnen wapenen. Het zijn er maar een paar en ja, als je ze ook al ziet staan, het zijn echt wel rotsen in de branding wat dat betreft. Want ja, ze staan ook heel sterk.
0: En jij zei er zijn verschillende soorten. Welke kunnen we zoal zien?
1: Ja, degene die nu volop in bloei staat is met name zeekool. Ja, dat vormt een hele mooie, bijna groen-grijze krop met grote witte bladeren en mooie witte bloempjes. Die zie je momenteel volop staan aan de zeedijken. En dan met name in de dijkweringen die nog een beetje een oudere zeewering hebben, waar ze heel makkelijk tussen kunnen groeien. En twee leuke soorten die straks volop in bloei komen. Dat is onder andere zeevenkel. Die is nu wel al volop te zien. Alleen die gaat straks pas richting eind juni, begin juli gaat die bloeien. En dan krijgt hij van die hele mooie geel-groene bloempjes. En ja, de soort waar ik het meest blij van word is de gele hoornpapaver. Nou, die komt natuurlijk, zoals de naam het al zegt, uit de papaverfamilie. Die kennen we ook onder andere uit onze tuinen met de typische roze en ja, bijna rode bloemen. We treffen hem ook aan onder andere op de akkers. Maar we hebben natuurlijk een soort die veel zeldzamer is. En die krijgt dus van die mooie grote gele bloemen. En dat is de gele hoornpapaver.
0: Tot wanneer kunnen we dat allemaal bekijken?
1: Ja, eigenlijk de hele zomer nog. Het is nu volop bloeiperiode. Of de bloeiperiode komt er zelfs nog aan. En ja, tot eind augustus kunnen we toch echt wel genieten van die vloedmerkplanten. En ja, dan eigenlijk op verschillende plekken. Eigenlijk bijna alle plekken in Zeeland zijn wel geschikt als je maar aan het zout water zit. Dus onder andere Westerschelde, Oosterschelde, de zeedijken, die zijn er eigenlijk perfect. Bij Terneuzen heb ik er hele mooie zien staan afgelopen week. Maar ook rond Wissekerken, dat is aan de Oosterschelde, aan de Noord-Beverlandse kant. Dat is een heel bekend terrein voor dit soort mooie vloedmerkplanten. Ik wil er overigens wel bij zeggen van sommige zijn inderdaad eetbaar, maar pluk ze vooral niet, want ze zijn over het algemeen vrij zeldzaam en behoren echt in de natuur en geniet er vooral van, maak er een fotootje van, maar laat ze voor de rest wel lekker met rust.
0: En even los van die soorten en hoe ze eruit zien, hoe weet je nou zeker dat het een vloedmerkplant is? Het feit dat hij daar bloeit en stevig
1: ja,
0: in zijn sokkel staat.
1: Ja, er zijn echt maar een paar planten die echt tegen dat zout kunnen. Die echt, op die hoogwaterlijn kunnen groeien. De rest van de planten die kan er over het algemeen gewoon niet tegen. Er zijn er dus echt maar een paar plantjes van. En dat noemen we dan met een mooi woord vloedmerkplanten. Ja, en als je ze helemaal ziet staan. Je gaat dan maakt een mooie fietstocht of een wandeling over de Zeeuwse zeedijken. Ja, dan weet ik zeker dat je ze na dit praatje gaat tegenkomen en herkennen.
0: Ja, je ziet het als je het door hebt.
1: Juist, zo is het.
0: Oké. Paul Begijn, dankjewel. Tot volgende week, hè?
1: Tot volgende week.
0: En dit hele verhaal van Paul, dat kun je morgen nog eens even in alle rust nalezen op onze site omroepzeeland.nl.

0: Leanne Rimes en Life Goes On op de zaterdagochtend. En de vaste luisteraar weet het. Rond dit tijdstip gaan we het hebben over Zeeuwse muziek. Het Zeeuwse muzieknieuws. Dat heeft mijn collega Marcel van der Driest de afgelopen week weer uitgebreid bijgehouden. En dat gaat hij nu beknopt samenvatten.
1: Ongezien bespeelt het orgel, Seward Bin zingt graag samen en Raccoon in duet met Faela. Ongezien is een. Ongezien bespeelt het orgel, Seward Bin zingt graag samen en Raccoon in duet met Faela.

0: Seward Bin houdt van gospels en spirituals. 3 jaar terug maakte hij al een album met gospels die hij op zijn eigen wijze speelde en zong. Nu heeft hij een vervolg daarop gemaakt, de EP Come Let Us Sing. Nou, met zo'n titel kan het niet anders. Hij zingt ze niet alleen, maar gezinsleden zingen met hem mee. Come Let Us Sing is zijn favoriete gospel, vertelde Seward bij Omroep Zeeland.
1: Ja, nou, dat is een beetje dus uit die kinderjaren, een beetje de hit. Dan begonnen eerst de mannen, denk ik. En dan de vrouwen, dus een soort beurtzang zat daarin. En ja, samen zingen is natuurlijk, dat is enorm verbindend. Niet alleen met het lied, maar ook met elkaar.

0: Ronduit flabbergasted was Bart van der Weijden van Raccoon toen hij zangeres Faela op TikTok een stukje hoorde zingen van Daffodils. Het nummer van Raccoon staat op het album It Is What It Is uit 2024. Nou, daar zingt Bart het alleen, maar eigenlijk wilde hij toen al heel lang als duet zingen. Nou, dat is nu gebeurd met de Brabantse zangeres Faela. 5 jaar geleden deed ze mee aan The Voice Kids en sindsdien heeft ze zich onder de hoede van Ilse de Lange verder ontwikkeld. En hoe? De bandleden van Raccoon zijn onder de indruk van haar stem en willen zeker nog wel eens een liedje met haar zingen.
1: Die meid is gewoon, vet. Die is leuk, die is grappig. Die schrikt niet terug van een boer en een scheet. Het is gewoon echt een goede griet gewoon. Die is echt leuk.

0: over het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.

0: The Supremes, een mooie classic met Baby Love. Wist je dat Tatjana Simic nu weer te zien in een nieuwe Flodder-serie dit liedje ook eens een keer heeft gecoverd? Misschien ook wel leuk om dat eens een keer op te zoeken. Ja, we gaan naar het weekend antwoordapparaat. Er is weer volop gebeld op 0118-499990. Door mensen die iets organiseren, groot of klein, maakt allemaal niet uit. En jij kunt ook altijd een berichtje achterlaten. Hè? 24 uur per dag, 7 dagen per week is het weekend antwoordapparaat actief.
1: Het antwoordapparaat.
2: Vandaag, zaterdag 30 mei, is er een rommelroute in de dorpskern in Capelle. Op ruim 50 adressen zijn mooie spullen te koop. De plattegrond is af te halen bij Kerkplein 9 en Kerkplein 13. Het is van 9:30 tot 2:30. Van harte welkom.
3: Beste luisteraar, de grootste boekenmarkt van Zeeland gaat weer beginnen. De markt vindt plaats in de grote kerk van Goes en is geopend van dinsdagmiddag tot en met zaterdagmiddag van 1 uur tot 4 uur. Tijdens exposities in de kerk kunnen de openingstijden nog ruimer zijn. De boekenmarkt opent op 2 juni en blijft open tot en met 12 september. Naast boeken zijn er ook LP's en cd's te koop. Een gewoon volwassen boek kost 2 euro, een kinderboek slechts 1 euro. Bijzondere boeken zijn iets duurder. De opbrengst is bestemd voor kansarme kinderen in de sloppenwijken in Colombia. Kom langs en laat u verrassen.
4: In Sas van Gent is er een kleine maar enthousiaste organisatie en die werkt ten bate van Delta Ride for the Roses. Linda uit Sas van Gent is bekend als kankerpatiënt, maar ze vecht tegen deze ziekte en Team Linda organiseert het hele jaar door activiteiten ten bate van de kankerbestrijding en tot nu toe met groot succes. Zaterdag 6 juni is er voor het derde jaar de wafelbakactie vanuit de Leutfabriek in Sas van Gent. In de kernen Sas van Gent, Zandstraat, Sluiskil, Filipine, Hoek en Biervliet zijn bestelformulieren rondgebracht en worden de wafels desgewenst ook thuis bezorgd. U moet dan wel vanaf 8:30 thuis zijn. De wafels zijn echt heerlijk en gebakken volgens een oud en beproefd recept. U kunt de wafels ook kopen en afhalen in de Leutfabriek aan het Vlaanderenplein tussen 11 en 1 uur. Maar als u verzekerd wilt zijn van een zak lekkere wafels, bestel ze dan tevoren per e-mail naar freddyjansens@zeelandnet.nl. Ze kosten 5 euro voor 6 stuks en 10 euro voor 13 stuks. Alvast smakelijk eten.
5: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Jason Mraz en Hello You Beautiful Thing. Roeland van Vliet van de Sport, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe schrijf je WK voetbal?
1: WK voetbal, twee hoofdletters, WK. En dan spatie en dan voetbal en een V met een kleine letter.
0: Ja, ik vraag dat even omdat jij van de week een gepeperde mail hebt rondgestuurd bij Omroep Zeeland over de schrijfwijze. Want die verschilt nog alles, hè?
1: Ja, en ik wil gewoon een beetje uniformiteit. Ik hou wel van taal, dus ik zou graag zien dat wij overal waar we dat publiceren, dat we dat toch een beetje op dezelfde manier doen.
0: Het gaat niet fout de komende weken. Daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ik hoop het.
0: Hey, op sportief gebied vandaag weer genoeg te doen, hè? En morgen trouwens ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. Vol programma in meerdere sporten. We zitten onder meer natuurlijk bij voetbal. De reguliere voetbalcompetitie zit erop. En meteen dit weekend zijn er al heel veel nacompetitiewedstrijden. In die nacompetitie kunnen onder meer clubs die net geen kampioen zijn geworden alsnog proberen te promoveren. Bij één daarvan, Tenneuzen Boys, zijn we vanmiddag aanwezig. De club van trainer Mario de Vouw is vierde geworden in de tweede klasse en wil natuurlijk graag naar die eerste klasse. En om dat te bereiken moet de Zeeuws-Vlaamse club maar liefst 3 nacompetitierondes overleven.
0: Zo.
1: Vanmiddag is de thuis om 2:30 Achterberg de eerste tegenstander. En als ze winnen, dan gaan ze natuurlijk door. Achterberg is een club uit de provincie Utrecht en die wil natuurlijk ook promoveren. Dus dat kan nog wel eens spannend worden. Dan zijn er ook clubs in de nacompetitie die juist tegen degradatie vechten. Zo eentje is MZC 11. Die ploeg uit Zierikzee heeft een teleurstellend seizoen achter de rug en eindigde als 10e in de tweede klasse. Ook die club moet 3 keer winnen om erin te blijven. Dat is dus een zeer lastige opgave. Bij verlies vanmiddag tegen Hardingsveld is het gelijk einde verhaal. Dan zakt de ploeg van coach Is van Baks naar die derde klasse. En ook deze wedstrijd is om 2:30 en daar zijn we dus ook bij.
0: En je had het over 3 wedstrijden die we volgen.
1: Ja, want er is meer dan voetbal, hè?
0: Ja.
1: Ja, we gaan ook naar een op papier hele mooie korfbalwedstrijd. Top Arnhem-Muiden tegen Fortis. Dat zijn de nummers 1 en 2 in de hoofdklasse. Het is de 5e speelronde van de 6. En het zou kunnen dat vanmiddag al de beslissing valt. Top, dat 2 punten voorstaat op Fortis, heeft aan 1 punt genoeg om kampioen te worden. En dan gaat het terug naar de ereklasse. En dat is het hoogste niveau op het veld. En dat kampioenschap, dat zou natuurlijk wel een mooi afscheid zijn voor aanvoerder Jurgen Jansen. Hij maakte afgelopen week bekend dat hij op zijn 31ste nog voor een avontuur gaat bij Detos Snel in Dordrecht. Die club gaat in de zaal de Korfball League spelen en dat is natuurlijk wel heel aantrekkelijk.
0: Hij neemt afscheid met pijn in het hart, hè, las ik.
1: Ja, met pijn in het hart natuurlijk. Hij heeft 12 seizoenen daar in het eerste gespeeld. Dat is nogal wat.
0: Ja, bizar inderdaad. Goed, dat zijn de wedstrijden waar we in ieder geval bij zijn, maar we volgen nog meer sport dit weekend.
1: Zeker, zeker. Want wat dacht je van het NK dressuur? Zeeland is echt een dressuurprovincie. Hè? Dat heeft het de afgelopen 10 jaar echt wel bewezen. En bij dat NK in Ermelo zijn we heel goed vertegenwoordigd. In de hoogste categorie, dat noemen ze de zware tour, doen Dinja van Lieren, Tamar Zwijstra en Hans-Peter Minderhout mee. En zij wedden ook allemaal letterlijk op meerdere paarden. Kijk er dus niet vreemd van op als er 1 of 2 van hen ook op het podium eindigen. En dan is er bij de mannen wielrenners ook nog het slotweekend van de Ronde van Italië met Mick van Dijken uit Colenspaat. En het is juist bij de vrouwen het openingsweekend van die Giro. En daar doen Shirin van Anrooy uit Capelle en Rosita Reinhout uit Wolfartsdijk aan mee. Vorig jaar eindigden die allebei in de top 20. En dat is toch wel heel bijzonder voor zo'n kleine provincie.
0: Staat wat op het spel, hoor ik al. Ja,
1: ja, zij kunnen echt nog wel meedoen daar voor het klassement.
0: Ja. Nou, je kunt het allemaal volgen bij Omroep Zeeland via onze website, op de radio en morgen Omroep Zeeland Sport op de televisie.
1: En we houden ook nog een live blog bij van die nacompetitie. Dus je kan je lol op bij ons.
0: Dankjewel, Roeland.
2: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie 1 bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal 1 dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld, middag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis, glashelder.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer waaien.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
12: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Ja, dat einde van deze plaat is de kerst op de taart. Big in Japan van Alphaville. Uur nummer 2 van Weekend. En straks hebben we Rob Bakker, dus pak pen en papier er alvast bij. Rob is van de Zeeuwse Cultuuragenda en heeft een overzicht van de culturele evenementen en activiteiten vandaag en de komende dagen. Dus als je nog een lege agenda hebt, is dat altijd handig als je dan op weg geholpen wordt. Ja, en zometeen ook het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Que lo que estamos rulay, empezó el verano. Fuego!

0: Dit is in de tijd opgenomen in een radiostudio. Triggerfinger en I Follow Rivers. Goed dat je luistert. Dit is Omroep Zeeland. Vorig jaar, op deze datum, 30 mei, hadden wij een zonnige, droge dag. De temperaturen waren tussen de 20 en de 23 graden. En er was een matige wind uit het westen tot zuidwesten. En die nam later in de middag af. Ja, hoe is dat een jaar later? Ik denk misschien bijna hetzelfde of net een tikje anders. Dat hoor je nu in het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. Deze ochtend kan er in Zeeuws-Vlaanderen lokaal nog een regenbui overtrekken. Maar op de meeste plaatsen begint de dag al meteen droog. En in de loop van de ochtend en zeker vanmiddag krijgen we stapelwolken afgewisseld met brede zonnige perioden. En het wordt ook een zomerswarme dag met temperaturen die oplopen naar 23 graden op Renesse tot 26 graden in Hulst. De wind is daarbij zwak tot soms even matig en komt uit het oosten tot noordoosten. Vanavond blijft het eerst nog rustig en droog, maar later trekken er buien vanuit België onze provincie binnen. En dat kan een onweersbui zijn en er kan ook flink wat regen in korte tijd vallen. En vooral Zeeuws-Vlaanderen krijgt met die buien te maken en mogelijk ook Beveland. Maar elders blijft het overwegend droog en is er een afwisseling van wolken en opklaringen. In de loop van de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden. Morgen houden we het opnieuw droog. Er is een mix van zon en wolken. En het wordt een stuk milder met temperaturen rond 22 graden.

Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't break.

0: when. If not now, then when, zo heet hij, van Chef Special. Nou, ik had het al eerder gezegd, pen en papier erbij pakken, want hier is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor het wekelijkse overzicht van die activiteiten vandaag en de komende dagen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Wat heerlijk, hè? Zo'n weekend waarop je kunt kiezen tussen Bach, punk, cabaret en een koning die langzaam gek wordt van macht en angst. Zeeland biedt dit weekend weer een fantastisch cultureel buffet. Dus laten we even rondkijken. We maken een mooie reis door de provincie, want we beginnen in Vlissingen. Daar speelt de Zeeuwse komedie de actuele theatervoorstelling Koning Krump. En dat lijkt niet voor niets op Trump. Een verhaal over macht, manipulatie en angst. En eerlijk, sommige bezoekers zullen af en toe denken, dit lijkt het journaal wel. Het is niet van echt nieuws te onderscheiden. Vanavond om 8:00 in theaterzaal Scheldehof in Vlissingen. En we blijven even in Vlissingen, maar we gaan muzikaal compleet de andere kant op. Want in Podium De Piek is vanavond om 8:30 Crowfest 4. Een avond vol rauwe punkbands van eigen bodem. Denk aan snelle gitaren, protestliedjes en waarschijnlijk mensen die maandagochtend nog steeds een piep in hun oren hebben. Podium De Piek. Het staat midden in Vlissingen en de deuren gaan open om 8:00. En het mooie van Zeeland is, rij even iets verder en je staat ineens in een totaal andere wereld. Vanavond in Middelburg bijvoorbeeld, om 8:00 in de Oostkerk, het klassieke concert Kanon. Muziek van Dankert tot Bach. Een indrukwekkende muzikale reis van de Renaissance tot aan Bach. Met muziek die eeuwen geleden al door Europa trok. En eerlijk, die Oostkerk is op zichzelf al een decor waar je automatisch zachter van gaat praten. Dus houd je van grote koorklanken, historische muziek en even helemaal verdwijnen in een andere tijd, dan is de Oostkerk vanavond jouw plek. Maar mocht je nu denken, ik wil eigenlijk gewoon lachen, dan kun je naar Renesse, want daar is cabaretier Kees van Amstel. Vanavond om 8:15 in het dorpshuis. Met zijn voorstelling, dit gaat allemaal van jullie tijd af. Het is alsof je weer even in het klaslokaal zit. Maar Kees maakt er natuurlijk een hilarische avond vol verhalen, vaart en zelfspot van. In het dorpshuis in Renesse. En dan nog een mooie tip voor morgen. In Middelburg, in het mini-theater, speelt om 3:30 de muziektheatervoorstelling Onderweg. Een bijzonder verhaal over Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Middelburg terechtkwamen. Met Vlaamse en Nederlandse chansons, historische beelden en een verhaal dat verrassend dichtbij voelt. Juist omdat het gaat over onderweg zijn, een thuis zoeken en hoop houden. En dan is er ook nog een bijzondere video-installatie. Die is in Burghaamsteden, in de Bewaarscholen aan de Weststraat. Dat is het laatste weekend van de tentoonstelling van kunstenaar Femke Gerrestein. En zij heeft een video-installatie gemaakt waarin ze door het landschap rolt. En voortdurend lijkt het in elkaar over te lopen. De tentoonstelling is vrijdag, zaterdag en zondag geopend tussen 1 en 4. En ondertussen gebeurt er nog veel meer vanavond in Vlissingen. De Amerikaanse tribute band Tarkus is in theater Pathé in Vlissingen. Om 8:15. Ze brengen legendarische muziek van Emerson, Lake en Palmer. Dus liefhebbers van symfonische rock, die kunnen daar hun hart op halen. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons digitale tijdschrift. En je kunt je even helemaal mee laten nemen in onze podcast, waar we goede gesprekken hebben met cultuurmakers in Zeeland. Een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Sophie B. Hawkins, Tweedagsvlieg. Want ze had nog een andere hit. Right Beside You. Elke zaterdag bij Omroep Zeeland. Een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulstee. Je bent even aangeschoven. We gaan het hebben over een oudje.
1: Ja, een beetje een rare tip deze week. Want ik heb een cultklassieker meegenomen. Want normaal doe ik natuurlijk de nieuwe films aankondigen. Maar ik dacht, ik ga toch even aandacht vragen voor Kill Bill en The Whole Bloody Affair van Quentin Tarantino.

scène met The Crazy 88. De mensen die de films hebben gezien weten precies wat ik bedoel. En die was in zwart-wit. En veel vroegen zich ook af waarom heeft hij die gewelddadige scène in zwart-wit gedaan. Nou, dat was puur voor de ratings in Amerika. Anders werd hij voor 18 jaar en ouder gerate. En doordat hij de zwart-wit deed, was het bloed niet zo zichtbaar. En kon hij hem dus onder een jongere doelgroep gaan verkopen, die film, in de bioscoop. Nu is dat script weg en zeggen ze gewoon van, we gaan hem gewoon vertonen zoals ik hem wilde vertonen in die tijd al. Dus je ziet het bloed heerlijk door die Crazy 88 spatten. En er is nog een scène ingekort in die tijd. En dat was een animatiestukje. En dat moest hij heel erg inkorten. En nu heeft hij de volle 15 minuten in deze film geplaatst van animatie. En dat krijg je nu ook te zien. Dat is nog nooit eerder vertoond in de bioscoop niet. Ik denk ook dat sommige stukken ook nog nooit vertoond zijn geweest op deze manier. Dus als je van cultklassiekers houdt en van Quentin Tarantino en je was nog niet zo oud toen, of je was nog niet eens geboren misschien toen de film uitkwam 22 jaar geleden, en je wil hem op het grote doek zien, ga dan deze week naar de bioscoop, want ik denk niet dat hij heel veel vertoningsslots krijgt in de bioscoop. Misschien zullen de meeste bioscopen hem 3 à 4 keer vertonen en dan is het klaar. Dus pak je kans, ga kijken waar die draait. Ik weet dat hij op een aantal locaties in Zeeland draait.

0: Prachtig liedje. Je zou het ook nog kunnen kennen uit Tour of Duty, die serie over Vietnam. Daar werd het ook in gebruikt. Turn, turn, turn. Een mooie classic van The Birds. We gaan eens even luisteren naar wat berichten op het weekend antwoordapparaat. Nummer is 0118-499990.
1: Het antwoordapparaat.
2: Vandaag is het zover. De hobby- en rommelroute in Henkersand. Van 11 tot 5 kun je door het hele dorp gezellig snuffelen tussen de tweedehands spullen, hobbyartikelen, vintage vondsten en handgemaakte creaties. Wandel of fiets langs de verschillende adressen en geniet van de gezellige sfeer. En wie weet scoor jij wel vandaag dat ene bijzondere koopje. De deelnemende locaties vind je via de Google Maps kaart op de Facebookpagina van Hobby en Rommelroute te Henkersand.
3: Bunkerdag in Zeeland. Deze zaterdag vanaf 10 uur tot 17 uur. Diverse bunkers zijn geopend door heel Zeeland. Kijk op bunkerdag.nl of stichtingbunkerbehoud.nl. We zien je graag.
4: Op zaterdagavond 30 mei vindt een unieke ontmoeting plaats op het podium van de Zeeuwse Concertzaal aan de Verwerijstraat in Middelburg. Onder de titel Kantiek Uniek brengen het Zeeuwse vrouwenkoor Kwot Libet en het gerenommeerde Zeister Mannenkoor een gevarieerd programma met een mix van klassieke meesterwerken en populaire arrangementen. De koren zingen ieder afzonderlijk, maar ook gezamenlijk. Een van de hoogtepunten vormt de Cantique de Jean Racine, het beroemde en zeer geliefde koorwerk van Gabriel Fauré. Onder leiding van dirigenten Ardaan Derksen en Christian Blaha zullen de bijna 80 zangers u een onvergetelijke avond bezorgen in de prachtige entourage van de concertzaal. Het geheel wordt op de vleugel begeleid door Danielle Kok, die ook twee solostukken ten gehoor zal brengen. Het concert begint zaterdagavond om 8 uur. Kaartjes à 18,50 zijn verkrijgbaar aan de kassa. Jongeren tot en met 18 jaar en vrienden van de koren krijgen korting. Namens alle zangers, graag tot dan.
5: Goedemorgen luisteraars. Een aantal weken was ik niet in de lucht vanuit het Nut Noord-Beveland. Maar nu wil ik toch nog graag, voordat wij starten met de verkoop van ons seizoen, iets onder de aandacht brengen. Wij hebben op zondagmiddag 5 juli om 3 uur in het kerkje van Kat een prachtige concertlezing. De muziek van Frédéric Chopin wordt immers al bijna 200 jaar na zijn dood nog steeds wereldwijd erg gewaardeerd. Maar hoeveel weet je nu eigenlijk over deze beroemde klassieke componist uit Polen? Bij ons in deze concertlezing laten we ons verrassen door de mooiste pianowerken van Chopin, afgewisseld met spannende verhalen en anekdotes uit zijn leven. Tamás Matimba, onze eigen secretaris van het NUT, maar ook een benaderd orgel- en pianospeler, zal deze concertlezing voor u opvoeren. Denkt u, dit lijkt mij mooi, bij deze bijzondere middag wil ik ook zijn? Kijk dan op onze site www.nutnoordbeveland.nl. En we zien u graag op zondagmiddag 5 juli in Kats. Dag!
6: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland.

0: Ilse de Lange met haar nieuwe en die heet Get It Right. Helemaal weer terug naar haar roots. In Goedemorgen Zeeland hadden Veerle en Esme het over oude radio- en tv-programma's die Beeld en Geluid online heeft gezet. En dat riep bij luisteraars herinneringen op. En Veerle kreeg van de herinnering van luisteraar Simon spontaan een openbaring.
1: Hadden we vroeger de jeugdserie Q&Q. Dat zeggen jullie weer niks.
2: Nee.
1: Maar ik weet zeker dat er... dat was Q&Q. Dat waren twee jongens en die allerlei avonturen beleefden.
3: Weet je wat ik nou ben zitten bedenken? Je hebt die serie All Stars en dan zingen ze altijd in... Het was de tijd van Floris en Q&Q. En ik denk nu, dat zijn die programma's. Ik dacht, dat zijn twee voetballers uit die tijd.
2: Ding, ding, ding, ding.
3: Wow.
2: Lampje gaat aan, belletje rinkelt in je hoofd.
1: Zo word je nog wijs, Felix.
3: Ja, ik leer elke dag.
0: Ja, weet je nog, die tune die werd gezongen door Robert Long.

0: Nou, mocht je ook oude programma's terug willen luisteren en bekijken, ga dan naar www.schatkamer.nl. Tropische temperatuur afgelopen week, en daar ging het in Zegt U Het Maar ook over. En dan over de gevaren van de zee. Het ging namelijk al een aantal keer mis afgelopen week op het water. Denk dan aan de stroming die zwemmers kan meesleuren. De wind kan mensen op luchtbedden de zee opblazen. Of zwemmers worden door de kou bevangen. Juist op warme dagen worden de gevaren van de zee het meest onderschat. Dat was de stelling waar je op kon reageren. Kees Hansen uit Zierikzee.
1: Kijk, weet je wat het is als je met je als kind opgegroeid bent bij de zee? Mm-hmm. Je wordt dan van generatie op generatie gewaarschuwd voor de gevaren van de zee, voor de stroming van de zee, voor de aflandige wind. Als je met een rubberbootje op het water gaat en je hebt aflandige wind, dan kun je eigenlijk niet meer een rubberbootje op het water, want je drijft zo af. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die leer je van generatie op generatie. En, ja, die kun je ook uit een boekje leren, maar meestal is de praktijk gewoon dan het beste om te leren. En dat is door te doen leer je.
0: Het was afgelopen week te horen op de radio bij Omroep Zeeland.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder... Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen... Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten... toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Kelly Clarkson, zij zong Breakaway. Een bomvol uur nog, weekend. Want straks de verloting van de weekprijs, de Omroep Zeeland Sokken. De boekentip, en dat is het laatste boek in een serie van 5. En dat laatste boek zou wel eens het beste kunnen zijn. Daar hoor je meer over in de weekend zometeen.

0: George Michael met zijn medley Killer Papa Was a Rolling Stone. Misschien heb je de documentaire Zwakke Geest, Sterk Geloof wel gezien. Deze documentaire gaat over het psychiatrisch ziekenhuis Vrede Rust in Halsteren, waar veel Zeeuwen naartoe gingen. Nu hebben ze in het Zeeuws Museum daar ook een link mee gelegd en Veerle ging op pad.
1: In het Zeeuws Museum in Middelburg is de tentoonstelling Darn Toe. Deze tentoonstelling gaat over fysiek repareren en mentaal repareren. En ik heb hier een afspraak met Carina. En Carina, ik vraag altijd, wat heb je voor me uitgezocht?
2: Niet alleen voor jou, maar voor het publiek van het Zeeuws Museum heb ik uitgezocht arbeidstherapie-attributen van Vrederust. Vrederust psychiatrisch ziekenhuis in Halsteren.
1: En die staan hier, denk ik. Want hier staan, er staat een ijzeren apparaat met schoenen erop en een soort weefrek. Klopt dat?
2: Ja, je ziet een naaimachine waar schoenen op gemaakt werden. En je ziet weefgerij. Weefgetouw is niet het juiste woord. Maar een weefgerij waar sisalmatten op gemaakt werden. Op Vrederust.
1: En waarom is dit belangrijk? Waarom heb je dit uitgekozen?
2: Dat is een beetje een lang verhaal. Maar omdat Darn Toe heel erg gaat over het mentaal repareren, ben ik op zoek gegaan naar waar werd dat gedaan. En dan kom je toch ook in de psychiatrische kant, de psychiatrische zorg. En daar stuitte ik op Vrederust. Dus een psychiatrisch instituut in Halsteren, net over de grens van Zeeland.
1: Bij Zeeuwen heel bekend.
2: Bij Zeeuwen heel bekend, omdat daar ook heel veel Zeeuwen verpleegd werden. En zij werden dus niet alleen verpleegd in een bed, maar vooral verpleegd door middel van werken. Elke dag gewoon dingen doen. En dat zorgt ook voor een reparatie van je ziel, van je geestesgesteldheid. We hebben het hier natuurlijk over mensen met een mentaal probleem. En deze mensen waren heel actief in juist van alles. Er was op dat terrein, want het is een prachtig terrein, wat nog steeds te bezoeken is overigens, met een bakkerij, een keuken, een linnenkamer. Er werden eigen stoffen geweven. Er werden matten gemaakt. Er werden schoenen gemaakt. En deze mensen die waren dus niet ziek in bed, maar die werkten. Zodat ze elke dag wat te doen hadden en daar ook een fijne gevoel van kregen. Dus het zorgt voor een goede mentale prikkeling. Ook al voel je je eigenlijk helemaal niet zo fijn.
1: En over welke tijd hebben we het dan?
2: We hebben het over, 1909 is Vrederust gesticht. Dus dat is best al wel even geleden. En het is er nog steeds. En dat dit speelde was echt wel vanaf 1910, 1920 tot ongeveer 1970. Zeg maar het begin van de arbeidstherapie. Nu heb je dat. Bezigheidstherapie, creatieve therapie, dat is redelijk gebruikelijk nu. Maar toen was dat heel nieuw.
1: Dus Vrederust was echt vernieuwend. Hoe vernieuwend was dat dan?
2: Zo vernieuwend dat het er dus niet was. En dat het bestuur of de stichters van Vrederust goed gekeken hebben met wat er nog verder in de wereld speelde aan zorg. En dat zij bedachten van, maar die mensen horen helemaal niet in bed. Je moet ze juist dingen laten doen. Wat eigenlijk voor ons mensen die niet in een instituut leven heel normaal is.
3: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

0: Graceland van Paul Simon van het gelijknamige album. Het is zaterdag, het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse boekentip. En die komt elke week van een boekenhandelaar in Zeeland. En dat is dit keer Hans van der Zanden uit Terneuzen. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elias.
0: Jij las De Visser, zo heet het, een waddenthriller geschreven door Matthijs Deen.
1: Klopt. Het is het vijfde deel in de serie, maar helaas ook het laatste deel in de serie.
0: Oh, dat weet je echt vooraf nu al.
1: Ja, dat kan ik je wel verklappen. Het is echt het laatste deel.
0: Jammer, voor de fans lijkt me dat...
1: Ja, ik vind het ook jammer. Ik ben fan. Ik heb alle vijfde delen gelezen. Het zijn alle vijf fantastische thrillers. Mm-hmm. Maar, als ik heel eerlijk moet zijn, het vijfde deel is toch eigenlijk wel de kers op de taart, hoor. Het slotdeel is toch eigenlijk wel de beste uit de reeks. Ja, de apotheose is fantastisch.
0: En daar kun je natuurlijk niet te veel over vertellen, denk ik.
1: Het laatste deel, daar ga ik niks over vertellen. Nee.
0: Nee. Wat vind jij zo goed aan deze schrijver en dan ook dit boek?
1: Ik ben begonnen toen met het eerste deel, De Hollander, van Matthijs Deen. Ik had er wel eens eerder een boek over gelezen. Dat was meer de geschiedenis van de Wadden. En ik vond dat iemand prachtig kon schrijven. En nu kwam er dan voor het eerst een thriller uit. En ik las dat en ik was meteen verkocht. Ik dacht, dit is fantastisch. Die man kan echt fantastische thrillers schrijven.
0: Ja. En je bent niet de enige, denk ik.
1: Nee, alle vijfde delen zijn grote succes.
0: Ja,
1: in heel Nederland. Ja, en ook in Duitsland.
0: En moet je dan eigenlijk beginnen bij het eerste deel om ook dit te kunnen lezen?
1: Eigenlijk wel. Okay. Eigenlijk wel. Het eerste deel van de reeks, dan lees je eigenlijk dat de vader van de hoofdpersoon Liewe 30 jaar geleden overboord is geslagen tijdens een visserstocht. Ze denken verdronken, maar het lijk is eigenlijk nooit gevonden. Dat is eigenlijk een soort begin van deel 1, wat eigenlijk in de andere vijfde delen wel een klein beetje terugkomt. Maar in het laatste deel, dus deze, De Visser, gaat Liewe dus op onderzoek. En het boek begint na de uitvaart van de moeder van Liewe en dat hij terugkomt in zijn ouderlijk huis op Texel. En blijkt dat er is ingebroken. Het lijkt erop dat iemand vergeefs geprobeerd heeft het logboek van de laatste fataal dus op onderzoek. En het boek begint na de uitvaart van de moeder van Liewe en dat hij terugkomt in zijn ouderlijk huis op Texel. En blijkt dat er is ingebroken. Het lijkt erop dat iemand vergeefs geprobeerd heeft het logboek van de laatste fatale reis van zijn vader te ontvreemden. Liewe krijgt het in logboek in handen. En na te hebben gelezen blijkt toch wel dat het toch anders is gelopen dan iedereen het ooit heeft verteld. En dat wekt natuurlijk nieuwe vragen. Wat ook belangrijk is in dit deel, het laatste deel, is dat er ineens de zoon van een verdwenen drugshandelaar opkomt. En Leo komt in aanraking met de georganiseerde misdaad.
0: Kijk, het wordt nog spannend.
1: Het is echt fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. En wat ik ook nog wil vertellen eigenlijk, er gebeurt van alles in het boek hoor. Gijzeling van zijn vriendin, een achtervolging. Tussentijd moet Leo ook nog eens een moord oplossen. Maar dan de ontknoping. Elias, geweldig. Zoals eigenlijk de hoofdpersoon is, een stille, luisterende, eenzame man. Prachtig einde van een hele, hele mooie reeks.
0: En dat allemaal in 352 pagina's.
1: Ja.
0: Ja, knap hoor. Matthijs Deen, dat is de boekentip voor deze zaterdag. En wat jij zegt Hans, het is wel aan te raden als je hierin geïnteresseerd bent om dan te beginnen bij deel 1.
1: Ja.
0: Het vijfde deel heet in ieder geval De Visser. Hey Hans, dankjewel en werk ze vandaag hè?
1: Ja, dankjewel.

0: Barry White. And never, never gonna give you up.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
0: Zeeland. Verbonden met Zeeland, zo heet de film die morgen wordt uitgezonden bij Omroep Zeeland in Zeedok. Een film over mensen die zich verbonden voelen met Zeeland. Maar voelen we ons dat niet allemaal als je in Zeeland woont? Aan de telefoon heb ik de regisseur van de film, René van der Laan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe verbonden ben jij zelf met Zeeland?
2: Nou, ik ben wel heel erg verbonden met Zeeland. Want ik kwam al als puber kwam ik al in Zeeland. Ik woonde in Bergen-op-Zoom toen nog. En ik ging al in Zeeland uit. En daar hebben we dus ook mijn vrouw leren kennen.
0: Laat maar raden, het was Renesse. Burghaamsteden. Nee,
2: toch niet. Gewoon op het eiland Tholen, om te beginnen in ieder geval.
0: Redelijk dichtbij dan, ja.
2: En daar heb ik dus ook mijn vrouw leren kennen. En daar ben ik inmiddels al bijna 40 jaar mee getrouwd. Dus ik heb wel een binding met Zeeland.
0: Ja, wat romantisch, joh.
2: Ja, toch?
0: Ja. Hey, waarom wilde je deze film maken?
2: Nou ja, juist om diezelfde reden. Ik ging vaak de natuur in en ik kwam op verschillende plekken en ik dacht, ja, het is eigenlijk mooi wat er allemaal is. Maar veel mensen weten het misschien ook niet. Hè. Die denken zon, zee, strand, daar gaan ze voor naar Zeeland. Maar er is natuurlijk veel meer. Dus ik dacht,

0: Wies aan te lopen, de Europese bison.
1: Dus dat is zo'n plekje waarvan jij zoiets had, dat, daar moet meer aandacht voor komen.
0: Ja. En je hebt natuurlijk bij Vrouwenpolder bijvoorbeeld Oranjezon, dat is een nog groter gebied met heel veel variatie. Want je kan naar het strand, je kan naar het bos, je hebt heides. En daar lopen ook drie soorten grazers. Er zitten allerlei vogels. Dus ja, dat dacht ik van. Dat zijn dingen die misschien niet altijd 1, 2, 3 bij bijvoorbeeld toeristen in opkomen van we gaan er eens kijken. Maar misschien door deze film kan dat helpen.
1: Ja, het zoeken naar onderwerpen en mensen was niet moeilijk.
0: Nee zeker niet. Ik had eigenlijk een bepaalde gedachte voor die film op te bouwen. Maar op een gegeven moment kreeg ik zoveel animo om mensen die mee wilden werken en mee hebben gewerkt. Daar kwam ik dus niet tekort aan, gelukkig.
1: Maar er zitten prachtige natuuropnamen in. En die film is te zien bij Omroep Zeeland. Morgen 16:45 in Zeedok. En daarna 10 dagen online nog terug te kijken. René van der Laan, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: This Love van Maroon 5. Dit is Omroep Zeeland en het is de hoogste tijd voor de wekelijkse verloting de Omroep Zeeland sokken. En meer kans, want het was tweede Pinksterdag afgelopen maandag. Dat betekent dat we deze keer vier kanshebbers hebben. Met balletje nummer 1 is dat Co uit Ierseke, 2 Nel uit West-Soeburg, 3 Jan Willem en 4 Thijs uit Ierseke. Allemaal balletjes in de bingo ballenmolen waar ik nu aan ga draaien.
1: Bingo!
2: Wat een spanning.
0: Ik hou je niet langer in de spanning. Het is balletje nummer 3 geworden. Jan Willem, van harte gefeliciteerd als je luistert. Na het weekend dan gaan we je even bellen om ervoor te zorgen dat de Omroep Zeeland sokken zo snel mogelijk jouw kant opkomen. Nou, wil je ook een keer meedoen met deze wekelijkse verloting, dan wil ik je aanraden om te luisteren naar Goedemorgen Zeeland door de weeks. Iets na 9:30, dan wordt het nieuwsspelletje gespeeld. En de snelle beller met het juiste antwoord op de nieuwsvraag, die denkt dus mee met deze verloting.

0: Crowded House and Don't Dream It's Over. Weekend is bijna voorbij. Straks na 12 uur Zeeland. Nu het laatste Zeeuwse nieuws. Natuurlijk ook het weerbericht en de Zeeuwse sport. En dan ben ik er weer met de Zeeuwse top 40. En Marcel van der Dries is er ook. Wat gaan we allemaal doen in die uitzending?
1: Ja, we gaan er straks samen tegenaan om de schijnwerpers te richten op muziek uit Zeeland. Zoals we dat wekelijks doen op zaterdag vanaf 11:15. Nou, dit keer zijn we al een beetje in zomerstand gegaan. Met de muziek van JP de Klerk, Niels Korshuizen en Smelly Kitchen. En we praten met Seward Bin uit Middelburg, die een gospel-EP heeft gemaakt. Come Let Us Sing is een vervolg op het gospelalbum dat hij eerder maakte. Nou, verder natuurlijk de clip top 10. Het social media overzicht en de concertagenda. En daarna kan je je helemaal onderdompelen in dit festivalweekend. Want dat is het wel in Zeeland met Vestrock en Klompop. Nou, luister dus straks even mee vanaf 11:15 naar de Zeeuwse top 40.

0: op Zeeland. Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow. Wie aan de kust wandelt, zal ze tegenkomen vloedmerkplanten. En ze kunnen tegen een stootje, vertelt de boswachter Paul Begijn.
1: Er zijn echt maar een paar planten die echt tegen dat zout kunnen, die echt, op die hoogwaterlijn kunnen groeien. De rest van de planten die kan er over het algemeen gewoon niet tegen. Er zijn er dus echt maar een paar plantjes van, en dat noemen we dan met een mooi woord vloedmerkplanten.
0: En in de boekentip, het laatste deel van de Wadden-serie van schrijver Matthijs Deen, boekhandelaar Hans van der Zanden genoot van het boek De Visser.
2: Ik heb alle vijf delen gelezen. Het zijn alle vijf fantastische thrillers. Mm-hmm. Maar, als ik heel eerlijk moet zijn, het vijfde deel is toch eigenlijk wel de kers op de taart, hoor. Het slotdeel is toch eigenlijk wel de beste uit de reeks.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
3: Het laatste weekend, de Zeeuwse komedie met actueel theater Koning Krump.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is het altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499990. En dat kan 24 uur per dag. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland, met ook het uitgebreide weekend weerbericht en de sport.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
19: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
20: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
21: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
22: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
24: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag, 5:05. Fijn dat je luistert. Wat zit er allemaal in dit overzicht van het Zeeuwse nieuws? Vlissingen wil meer aandacht voor hun veiligheidsproblemen van het kabinet. En 400.000 kilo knolselderij dreigt te vergaan in Rilland. Daarom is er een actie op touw gezet om zoveel mogelijk kilo's alsnog te verkopen. En natuurlijk is er ook sport op deze zaterdag. Er wordt volop gevoetbald in de nacompetitie. Jasper van Tricht praat je straks helemaal bij. En het weer, na een kleine bui nog hier en daar in Zeeuws-Vlaanderen, blijft het verder droog vandaag met stapelwolken en zon. Bij een zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het 23 tot 26 graden. Goedemiddag en fijn dat je luistert. Maar voordat we naar de knolselderij gaan, eerst het Zeeuwse nieuws in het kort. Want burgemeester Van den Tillaar van de gemeente Vlissingen wil dat de gemeente wordt opgenomen in een landelijke regeling die de leefbaarheid in de meest kwetsbare gebieden aanpakt. De burgemeester snapt niet waarom de gemeente daar nog niet in is opgenomen. Dat zei de burgemeester tijdens een raadsvergadering naar aanleiding van het schietincident vorige week op de boulevard. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen die het college van BMW oproept om bij het kabinet aandacht te blijven vragen voor de veiligheidsproblemen in de gemeente. En 18 jaar na een woningoverval in Vlissingen doet de politie een nieuwe getuigenoproep. In 2008 werden de eigenaren van restaurant De Kanovijver thuis overvallen. De politie hoopt nu alsnog de gouden tip te ontvangen en besteedt maandag in het programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak. Ook worden flyers verspreid en staat er ter hoogte van De Kanovijver een taxcar met eenzelfde oproep. Bij de overval is een aanzienlijk geldbedrag buitgemaakt. Zwembad De Spetter in Tholen gaat op woensdag 10 juni weer open, is de verwachting van de gemeente Tholen. Het zwembad kon een maand geleden niet open omdat er tegels loslieten in het bad. Volgens de gemeente is er een tijdelijke oplossing bedacht en wordt het bad sinds gisteren gevuld met water. Tot nu toe is in de gemeente Tholen alleen buitenbad Haastingen in Sint Maartensdijk open. En een agent in Middelburg heeft vannacht zijn wapen getrokken voor iemand met een waterpistool op zak. De agenten gingen af op een melding van geluidsoverlast in de wijk Mortieren toen ze een groep jongeren aantroffen. De jongeren waren onder invloed. Bij een controle viel één jongen op omdat uit zijn broekzak een vuurwapengelijkend voorwerp stak. Omdat het donker was niet meteen duidelijk dat het om een waterpistool ging. De politie waarschuwt al langere tijd voor het gebruik van speelgoedwapens, omdat agenten altijd van het ergste uitgaan en hun wapen trekken bij het zien van een voorwerp dat op een wapen lijkt. Tot zover het Zeeuwse nieuws in het kort. Want dan gaan we naar iets heel anders. Want 400.000 kilo knolselderij, daar hoopt boer Reinier Stoutjesdijk dit en volgend weekend vanaf te komen. De oogst ligt te verpieteren in zijn loodsen in Roel in Rilland en Ossendrecht. Omdat er door de goede oogsten te veel aanbod is en de vraag naar knolselderij is teruggevallen. Stoutjesdijk riep de hulp in van No Waste Army, een bedrijf dat voedselpakketten samenstelt op basis van restproducten. En zodoende kwamen er twee ophaalochtenden waar je tegen een aantrekkelijke prijs knolselderij kan ophalen. En de eerste ochtend is net achter de rug. Daarbij was tenminste de organisator Thibaut van de Steen van No Waste Army. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
26: Hoe verliep de eerste ochtend in, volgens mij was het ophalen in Ossendrecht, hè, vanmorgen?
0: Ja, zeker op diverse plekken in het land, waaronder uiteraard bij de boeren, konden mensen de knolselderij ophalen. Mm-hmm. Er komen ruim 500 mensen op diverse plekken knolselderij ophalen. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Je ziet dat het echt een beetje een familieuitje wordt. Dus daarom doen we zelfs volgende week nog een weekend met pick-up points.
26: Ja, want jullie doen dit natuurlijk vaker, hè, van die restproducten. Want hier in Zeeland hebben we het een keer met een aardappelboer in Oost-Zuid-Vlaanderen gehad. Hoeveel kilo is er vanmorgen opgehaald van de 400.000 kilo die beschikbaar was?
0: Die exact weet ik niet. Ik weet wel dat we inmiddels ruim 60.000 kilo knolselderij hebben kunnen redden met z'n allen. Dus dat is eigenlijk op drie manieren gedaan. Mensen bestellen een boodschappenbox, steken verspilling bij ons. En dan brengen we eigenlijk onder andere de knolselderij bij mensen thuis. Er zijn donaties geweest voor de voedselbank en andere hulpbehoevende organisaties. Uh-huh. Daar zijn we naar uitgereden. En dat wordt nu opgehaald bij de boer. Nou, dan is de tussenstand van 60.000 kilo is al een hoopvol begin. En er komen ook wat andere grote afnemers op om af. Die misschien wel iets met de knolselderij willen. Dus het is een goede start. Alleen iedereen denkt bij knolselderij en ertessoep. Maar je kan er eigenlijk veel meer mee.
26: Ja, zoals?
0: Je kan het lekker grillen, op de barbecue. Of in kleine stukjes, op een salade. En dat zijn eigenlijk veel verrassende gerechten die we ook met de mensen delen. Dus iedereen die nu knolselderij bestelt of nog gaat bestellen de komende dagen op de site van No Waste Army, die krijgt ook allemaal leuke zomerse recepten. Zodat de knolselderij niet in de ertessoep hoeft. Want ja, het is niet echt ertessoep weer vandaag.
26: Nee, dus voor de mensen die nu denken, ja, knolselderij, ik kan er helemaal niks mee. Ik ga er niet om, dat zijn geen excuus meer.
0: Nee. Mooi in reepjes van 2 centimeter snijden. Beetje koken, knoflook, olie erover. Beetje peper en zout. Dat heb ik allemaal van de boer geleerd. En dan op je barbecue. Ik heb van de week 2 keer al op bij de barbecue. Oh. Dat was eigenlijk verrassend lekker.
26: Ja, je moet het wel wat vaker eten als je die 400.000 kilo op wil maken natuurlijk.
0: We moeten veel knolselderij met z'n allen gaan eten de komende weken.
26: Ja. Hoe gaan we voorkomen dat er volgend jaar weer zoveel kilo van allerlei producten over is?
0: In dit geval is het hem ook echt overkomen. Dus in één keer stort de export in en kan ik er niet heel veel aan doen. Mm-hmm. Je zou hopen dat er nog betere afspraken soms zijn. Zodat je eigenlijk wat je teelt, dat ook gewoon een plekje van tevoren al heeft. Maar het was ook een heel goed groeiseizoen. Dus er is ook gewoon heel veel van het land gekomen. Van dit gewas, maar ook van aardappels en uien. Mm-hmm. Dus ja, soms voorkom je het ook gewoon niet.
26: Nee, dus ze gaan eigenlijk een beetje ten onder aan hun eigen succes met de knolselderij op dit moment.
0: Soms wel. Maar het is dan verrassend om te zien hoeveel. Ja, in totaal zijn er al denk ik 3.000-4.000 mensen in actie gekomen. Mm-hmm. Alles bij elkaar. Hoeveel mensen dan ook zoiets hebben. Nou, ik ga die boer een handje helpen en ik eet wat meer knolselderij. Of ik bestel zo'n boodschappenbox tegen verspilling en ik help hem op die manier met een handje.
26: Ja, want ik begrijp ook dat je online de knolselderij kan bestellen en dan ergens kan ophalen, of?
0: Ja. Dus je kan op nowastearmy.nl landen. Dat is onze website. En daar staat het verhaal van de boer, ook wat foto's van de knolselderij. Dan bestel je een portie en dan komen die volgend weekend bij wijze van ophalen. Of je doneert wat en dan gaat het naar de voedselbank.
26: Ja. Dat kan dus ook nog. En hoeveel kost een knolselderij zo ongeveer?
0: Dat durf ik uit mijn hoofd even niet te zeggen. Maar voor een paar euro heb je al 5 kilo knolselderij. Dus hij is goedkoper dan de supermarkt op het moment.
26: Sla je slag, zou ik zeggen. Thibaut, dankjewel voor je toelichting. En succes volgende week dan nog met de laatste ophaalochtend. Hopen dat de rest van die, nou even snel rekenen, nog 340.000 kilo te gaan. Als ik het zo even snel uit heb gerekend.
0: We gaan ervoor.
26: Oké, fijn weekend.
0: Fijn weekend, doei.

0: Duffy en Warwick Avenue. Daarmee is het 11:15. Hoogste tijd voor een update van het weer. Na een enkel buitje vanmorgen in vooral Zeeuws-Vlaanderen verloopt de rest van de dag droog met stapelwolken en zon. Maxima komen te liggen tussen de 23 en 26 graden bij een zwak tot soms even matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond is het eerst nog droog, maar vanuit België komen later en vannacht enkele onweersbuien overdrijven. Vooral Zeeuws-Vlaanderen lijkt daar last van te gaan krijgen en wellicht ook de Beverlanden. Elders zijn er wolken en opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 14 tot 17 graden. Morgen blijft het droog en wordt het ook weer een stuk koeler dan de afgelopen dagen bij maximaal 22 graden. En van het weer rollen we zo naar de sport. Aangeschoven Jasper van Tricht, wat heb je allemaal?
1: Goedemiddag Martijn. Het reguliere voetbalseizoen zit erop. En dat betekent tijd voor de na-competitie. Voor Terneuzense Boys is die na-competitie een toetje. De Zeeuws-Vlamingen gaan proberen te promoveren naar de eerste klasse. In de eerste ronde is VVA Achterberg vanmiddag op eigen veld de tegenstander. Verslaggever Jan-Jaap Coree.
2: Kijkend naar het wisselvallige seizoen is het afwachten wat Terneuzense Boys kan doen in deze na-competitie. Want de ploeg van trainer Mario de Vouw wisselt hele goede periodes. Bijvoorbeeld maar 1 nederlaag in 10 wedstrijden. Af met slechte periodes waarin meerdere keren op rij wordt verloren. Op de laatste speeldag moest Terneuzense Boys winnen om de na-competitie te halen. Dat lukte niet, maar lukte Henke Sandschoot te hulp. En daardoor speelt Terneuzense Boys vanmiddag toch tegen Achterberg. Die ploeg uit Renen werd 4e in de tweede klasse F en is dus wat dat betreft vergelijkbaar met de Terneuzense Boys dat 4e werd in de tweede klasse E. De aftrap is om 3:00. Dan is het in de na-competitie de eerste ronde en de winnaar neemt het volgende week op tegen Nivo Sparta.
1: En voor MZC 11 uit Zierikzee is de na-competitie geen toetje. Die ploeg moet zich juist gaan proberen te handhaven in de tweede klasse. Daarvoor moet de ploeg van trainer Is van Baks 3 rondes na-competitie overleven. Te beginnen vanmiddag voor eigen publiek tegen Hardingsveld. Verslaggever Jorben Westraten.
3: Hoe anders zag de wereld er voor MZC 11 een jaar geleden uit? Toen stond het in de finale van de na-competitie voor een plek in de eerste klasse. Sterker nog, het haalde bijna die eerste klasse, want pas in de blessuretijd van die finale ging het toen mis. Nu een seizoen later waarin de ploeg veel blessures kende, is het geëindigd op een plek om te spelen voor lijfsbehoud in de tweede klasse. De tegenstander van de ploeg van East van Baks is vanmiddag Hardingsveld, dat op de derde plek eindigde in hun derde klasse. East van Baks mist ook nog eens 3 spelers met een schorsing. Dat zijn Roemer Beidevaten, Jesse van der Linder en Jesse van Vlies. Een zware kluif dus in Zierikzee, waar de aftrap is op Sportpark Den Hogeblok om 14:30.
1: De wedstrijden van Terneuzense Boys en MZC 11 volg je vanmiddag in ons liveblog op omroepzeelandsport.nl. En daar lees je later vanmiddag natuurlijk ook alle uitslagen van de Zeeuwse clubs in de na-competitie. Gaan we verder met korfbal. Daar is de voorjaarscompetitie nog in volle gang. Top uit Arnhem-Muiden kan vanmiddag kampioen worden van de hoofdklasse. Verslaggever Roeland van Vliet vertelt je er meer over.
4: In de 5e en voorlaatste speelronde van de veldkorfbalcompetitie vallen waarschijnlijk al veel beslissingen. In de hoofdklasse, het 2e niveau van Nederland, kan Top Arnhem-Muiden bijvoorbeeld kampioen worden. En dat kan dan uitgerekend gebeuren tegen Fortis uit Oost-Soeburg. Top heeft thuis aan 1 punt genoeg om de titel te pakken en terug te keren in de ereklasse. Iedereen rekent erop dat dat wel moet lukken. Eerder dit veldseizoen won Top namelijk al met 21-11 van Fortis. Een kampioenschap van Top zou wel een mooi afscheid zijn voor aanvoerder Jurgen Jansen. Hij maakte afgelopen week bekend dat hij op zijn 31ste nog voor een avontuur gaat bij Detos Snel in Dordrecht. Die club gaat in de zaal de Korfbal League spelen en dat is natuurlijk wel aantrekkelijk. Willemijn Bouwens, ook van Top, vertrok er een jaar geleden al heen en nu volgt dus Jurgen Jansen. Het duel Top Fortis, een mooi affiche in de hoofdklasse, begint vanmiddag om 16:00. Bij de thuisclub hebben ze ongetwijfeld de champagne al klaarstaan. En die kunnen ze dan mogelijk rond 17:30 ontkurken.
1: En van die mogelijke kampioenswedstrijd van Top zie je vanavond een samenvatting op omroepzeelandsport.nl. Dan nog atletiek. De Schelligloop, een wedstrijd over 10 Engelse mijlen in en rond Middelburg, werd gisteravond gewonnen door Tim Pleiten. De Vlissinger troefde Peter Bielinga uit Middelburg af, die 16 seconden achter Pleiten als tweede over de streep kwam. Ook bij de vrouwen waren de verschillen klein. Suzanne van Elzakker uit Middelburg won, op 10 seconden gevolgd door haar plaatsgenoot Ada Geuze. Zij was de afgelopen 3 jaar nog de winnaar in Middelburg. Dat was het voor nu. Straks om 16:45 hoor je hoe het de voetballers van Terneuzense Boys en MZC 11 is vergaan in de nacompetitie. En dan horen we ook of Top op weg is naar het kampioenschap.
0: Jasper, dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde van dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 12 uur. Alles kan je natuurlijk wat de sport betreft volgen in het liveblog op omroepzeelandsport.nl. En voor het laatste Zeeuwse nieuws kan je dan weer terecht ook in onze app of op omroepzeeland.nl. Wij gaan er hier tussenuit. We geven het stokje over aan de ploeg van de Zeeuwse Top 40. Daarna de muziekmiddag. En wij zijn om 17:00 weer bij je terug met een nieuwe update voor je van het nieuws hier op de radio. Geniet van je middag.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse

0: Deze zomer JP de Klerk uit Middelburg. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En Marcel is er ook.
1: Ja, leuk. JP de Klerk maakt ons opmerkzaam op dit nummer, op zijn socials. En ik dacht, ja, wat is het eigenlijk, een leuk nummer. Zeker nu dat jaargetijde waar hij over zingt zo aanstaande is, hè, deze zomer. Ja,
0: zullen we nog even in die zomerse sferen blijven? Niels Korshuizen heeft ook een nieuwe single gemaakt. Hij maakte hem met producer Diepep.

0: En we gaan naar de Clip Top 10. Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En we hebben een nieuwe nummer 1 met een vraagteken. Hier is het overzicht. Wij gaan nog lang
1: nu niet naar huis. Nieuw binnen op 10, Alwin. We gaan nog lang niet naar huis.
0: En van 10 naar nummer 9, Magazine met OK Doke.
1: En nog een nieuwe binnenkomer op nummer 8, Vos, Magical Mystery, alsof ze alles weet.
0: En van 8 naar 7, Vioxx met het liedje New Day.

0: Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again gaan van 5 naar 6.
1: En gestegen van 6 naar nummer 5. Niels Korshuizen met Gitana. Die hebben we net gehoord, hè, Marcel? Oh.

0: Dit is de allernieuwste van D-Double, Ben je dom? En die gaat van 3 naar 4.
1: Dit zijn Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet op nummer 3.
0: Met God. Praat niet terug, en we komen die dubbel nog een keer tegen op nummer 2 van 4 met Emotional Damage.
1: Nee, we hebben geen nieuwe nummer 1. Hannah May en Bluff, ik ben niet meer bang. Dus net als vorige week op nummer 1. Maar we gaan nu luisteren naar die nieuwe binnenkomer van Vos, de band van René Gilhoed uit Zonnemeren. Magical Mystery, alsof ze alles weet.

0: Dit is de Zeeuwse top 40. Siewert Bin uit Middelburg houdt van gospels en spirituals. 3 jaar terug maakte hij een album met eigen versies van liedjes uit de Youth for Christ bundel. En nu is daar een vervolg op gekomen, een EP met 4 tracks. En Esme Beg sprak met hem.
1: Hallo Siewert.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Kun je je nog herinneren wanneer jij voor het eerst in aanraking kwam met gospelmuziek?
2: Oh ja, dat kan ik me herinneren. Dat was als kind. Ik denk eigenlijk gewoon vanaf de wieg. Dat, want mijn ouders die zongen die altijd.
1: Het is gewoon met de paplepel ingegoten.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: En vond je het ook meteen heel fijn om naar te luisteren? Of is dat dan iets wat gewoon zo gaat omdat je ouders dat doen?
2: Nou ja, ik kan me wel herinneren dat, want zij zongen dat met een vriendengroep. Dus er zit ook een hele context omheen. En ik kan me wel herinneren dat ik die liedjes graag zong. Ik vond het altijd leuk als we die liedjes gingen zingen.
1: 3 jaar terug heb je dat album gemaakt, ja, Youth for Christ. Maar je gaf daar duidelijk je eigen draai aan. Waarom wilde je dat graag?
2: Kijk, omdat die liedjes die worden ontzettend veel gezongen. En die worden veel bewerkt. Dus ik wilde heel erg mijn eigen draai eraan geven. En ik heb wel gewoon mijn eigen stijl. En ik speel ook klassiek gitaar bijvoorbeeld. Tokkel veel op de gitaar. Dus dat hoor je denk ik ook wel een beetje. En het brengt wat melancholie met zich mee. Mm. Waar die liederen zijn vaak heel vrolijk opgewekt. En bij mij zijn ze iets kleiner geworden. En wat melancholieker of zo.
1: Dat past beter bij je.
2: Ja, dat komt er vanzelf uit. Dus,
1: We gaan straks, gaan we Kamleda Sing helemaal draaien. Een van die nieuwe nummers van je EP. Is jouw favoriete nummer, hè?
2: Come Let Us Sing.
1: Ja.
2: Ja, dat is een beetje de, dus uit die kinderjaren, een beetje de hit. Tenminste, zo herinner ik mij dat. Dan begonnen eerst de mannen, denk ik, met een zin. Dat hoor je ook in dat lied, hoe ik hem heb opgenomen. En dan de vrouwen, dus een soort beurtzang zat daarin. En ja, samen zingen is natuurlijk, dat is enorm verbindend. Niet alleen met het lied, maar ook met elkaar. Dus die werd ontzettend veel gezongen, dat lied.
1: En gospels zing je natuurlijk ook heel vaak gezamenlijk in een community met elkaar. Dus je hebt nu ook familieleden ingeschakeld op deze track.
2: Ja, klopt. Ja, ja, inderdaad. Ja, onder andere op Come Let Us Sing. En op de EP zingt mijn dochtertje nog. De titel is ook Come Let Us Sing. Dus als ik dan in mijn eentje zou zitten zingen, dat is natuurlijk een beetje...
1: Zou de titel niet meer kloppen?
2: Nee, precies. Dus dat doen we met familie inderdaad. Ja.
1: Zaterdagavond treed je op met de band Molly and Ten Brooks.
2: Ja, klopt.
1: En dan maak je een combinatie met muziek van Johnny Cash. Is dat jouw muzikale held?
2: Ja, dat is zeker. Ja.
1: Ik dacht even, je moet erover nadenken, maar...
2: Ja, dat is gewoon echt mijn muzikale held. Ja, al heel lang. Het is grappig, van die band Molly and Ten Brooks, die is ook een beetje rond de periode dat ik Johnny Cash leerde kennen, is dat ook begonnen. En daar spelen we eigenlijk gewoon Johnny Cash mee. Dus ik zing dan niet, ze hebben een andere zanger voor. Maar we combineren dat dan, gospels van Johnny Cash met oude gospels en spirituals. Die combineren we dan in een show. Ja.
1: Nu, dan gaan we luisteren naar je nieuwe single. Naar de Come Let Us Sing. Ja. Fijne avond zaterdag in de ontmoeting. En nu dus die nieuwe EP. We gaan luisteren.

0: We gaan naar social media. Facebook, Instagram, X, TikTok. Ja, Zeeuwse artiesten delen van alles daarop. En Lonneke de Klerk die heeft lekker mee zitten koekeloeren en een overzichtje gemaakt.
1: Ja, dialectband de Zeeuwse Jivers heeft een nieuw zelfvertrouwen getankt door de notering in de Zeeuwse top 40 afgelopen Hemelvaartsdag. De band kwam binnen op nummer 24 met Zelf enke liefde en anderhalf gie. Op hun socials noemen ze zich nu de beste dialectband uit Breskens. Of Bresjes, moet ik dan eigenlijk zeggen. En omstreken. En natuurlijk gaan ze door met het spelen van zelfgeschreven nummers in hun West-Zeeuws-Vlaams dialect. Waar ik als Middelburgse natuurlijk niet zo goed in ben. Dus excuses voor mijn uitspraak. We gaan door met Emma Heesters, die had iets te vieren. Deze week stond ze stil bij het feit dat ze 1 jaar in remissie is. Dat betekent dat de symptomen van haar ziekte zijn verdwenen. Alle reden voor een feestje en dat vierde ze met taart in het bijzijn van haar dierbaren. En komende vrijdag komt de crème de la crème van de hiphopwereld uit Zuidwest-Nederland weer bij elkaar in de Spot in Middelburg. Het is de 2e editie van Zuidwest Finest. Op het podium staan onder meer Gibson, Sykes, Farid en Team Fuego. En de organisatie belooft ook nog een verrassing. Nou, als hiphopfan wil je daar natuurlijk bij zijn. En dan verscheen vrijdag een nieuwe versie van Daffodils van Raccoon. De band is daarvoor de studio ingedoken met Faela. Dat is geen onbekende voor de band, want de Brabantse zangeres was al eerder support act tijdens de theatertour van Raccoon. Daffodils stond op het album It Is What It Is uit 2024. Maar nu is het dus een duet geworden. De bandleden zijn blij met de samenwerking en schrijven diep respect voor Faela en haar prachtige stem. Kortom, top collab.

0: lekkere blazers, hè, Marcel?
1: Heerlijk.
0: Vind je niet?
1: De stemming zit er goed
0: beetje,
1: in.
0: Beetje de Bloods en het eerst van Schouwenduiveland.
1: Ja.
0: Enorme band. Smelly Kitchen met Boogaloo. En dan kom je echt wel in de zomerse stemming.
1: In de zomerse stemming. En als ze op het podium staan met z'n elfen, ja, dan staan ze ook altijd garant voor een feestje.
0: Ja. Muziek in dialect deze week van Talud, de folkgroep uit West-Zeeuws-Vlaanderen, met dat nummer waarmee ze hoog scoorden in de Zeeuwse top 40 van afgelopen Hemelvaartsdag. Een notering op nummer 10 met Koning Kermiskoers.

0: Zeeland.
1: Het is tijd voor de concertagenda.
2: Vestrock in Hulst is begonnen met vandaag als Zeeuwse artiesten Magazines, 's middags op de mainstage, en heel veel Zeeuwse DJ's op de Novus stage. DJ Sandstorm is er ook tussen 4 en 6 in de sfeer, en allemaal op Vestrock in Hulst.
1: Nog meer feest, want ook in Overzande is het raak met het Klompop Festival Weekend. Vandaag komen onder andere Danny Vera, RJ Zykes en DJ Timski in actie.
2: En je hoorde hem al eerder in deze uitzending. Seward Bin speelt vanavond in De Ontmoeting in Middelburg. Samen met Molly en Ten Brooks en violist Janine Melis speelt hij spirituals en gospels. En de opbrengst komt ten goede aan goede doelen. Dat concert begint om 8:00.
1: En morgen in het Schalamai in Ossenisse is er muziek van Yes We Can Ken. Een achtkoppige Zeeuwse band die funk en soul brengt met een knipoog naar de pop en de disco uit de jaren 70 en 80. Yes We Can Ken begint morgen om 3:00.
2: En nog eentje voor de zondagmiddag. In de Vrijbuiter in Groede spelen de Fulltime Lovers met blues uit de Zeeuwse Delta. En dat is dus zondag in Groede vanaf 1:30.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, daar gaat het allemaal om hier in de Zeeuwse Top 40. En dat ontvangen we altijd graag. Stuur alles op naar muziek@omroepzeeland.nl. En volg die Zeeuwse Top 40 via websites en social media.
2: Tot zover de Zeeuwse Top 40, maar blijf luisteren naar Omroep Zeeland. Tot volgende week en goed weekend.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

We're the Kids in America, een groot hit voor Kim Wilde in 1981. Welkom bij de Muziekmiddag, tot aan 5 uur vanmiddag. Heerlijke muziek. Ik heb buitengewoon grote hits voor je uitgekozen. We hebben ook nog opmerkelijk nieuws over een paraglider. In het jaar van de hit reizen we terug naar 1984 en we kijken naar 30 mei in de geschiedenis. En we gaan ook nog wat jarige BN'ers feliciteren. In dit uur muziek van onder andere Maria McKee, van Alvaro Soler, van Douwe Bob, de Beatles en nu Mark Hamburg.

Marco Borsato. Hij is opgeleid als kok en werkte zelfs in restaurants. Tot hij in 1990 de Soundmix Show won met het nummer At This Moment. Dat is een nummer van Billy Vera. Daarna maakte hij 3 Italiaanstalige albums zonder veel succes. Alleen de single En Mojoni werd een hitje. Tot producer John Eubank met een spannend idee kwam. Overstappen naar Nederlandstalige muziek. Nou, Marco die had dat. Ja, hij zag het niet zo heel goed zitten. Maar uiteindelijk ging hij het toch doen. Maar toen was daar die single. Dromen zijn bedrog. Een Nederlandse bewerking van een Italiaans nummer. En dat sloeg compleet in als een bom. Die plaat die stond in 1994 uiteindelijk 12 weken op nummer 1. En werd 1 van de grootste Nederlandstalige hits van de jaren 90.

Piep Piep, dat doet me denken aan een piepkuiken, maar dat is heel wat anders. De Beatles hoorde je Drive My Car. Je luistert naar Omroep Zeeland. De muziekmiddag tot 5 uur vanmiddag. Straks gaan we nog wat bekende Nederlanders feliciteren op deze 30ste mei.

Even terug naar het jaar 2004 met Natasha Bedingfield. Je hoorde Unwritten. Zometeen in de muziekmiddag Alvaro Soler en Teddy Swims. Maar eerst terug naar halverwege jaren 80. Tina Turner is hier. We don't need another hero.

De titel van de plaat. Er zijn bekende Nederlanders jarig op deze 30 mei, uiteraard. Ik heb er een paar voor je opgezocht. Nadia Moussaïd, presentator en programmamaker. Zij wordt 42 jaar. Evron Jackson Hoy, de acteur, vooral bekend als Bing uit Goede Tijden, Slechte Tijden, wordt vandaag 44 jaar. En Peter Paul Muller, ook een acteur, die speelde onder andere in All Stars en Gooise Vrouwen. Hij wordt vandaag 61 jaar.

Miles Smith in de muziekmiddag. Je hoorde Stay. Later in dit programma gaan we naar vandaag vroeger. Je weet het, we stappen in de tijdmachine. Kijken dan naar 30 mei in de geschiedenis. Bijvoorbeeld wat er gebeurde in 1969.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2:00. Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
20: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je.

Cock Robin, grote hit voor ze in 1986. The Promise I Made. Straks in de muziekmiddag gaan we naar vandaag vroeger. Kijken we terug in de tijd naar de geschiedenis van 30 mei. En we gaan voor het eerst naar het jaar van de hit. Dat is 1984. In dit uur kun je nog muziek verwachten van onder andere James Brown, van Niall Horan, Billy Joel. En nu I Just Might, die leuke van Bruno Mars.

Legends in de muziekmiddag, joh, de Safe Room. Zometeen een rivier vol met dromen. Maar eerst Emma Hersters. Alles wordt beter.

Billy Joel, The River of Dreams, een hit voor me in 1993. Straks vandaag vroeger in de muziekmiddag, maar eerst nieuw werk van Niall Horan. Dit is Dinner Party.

Abba, Mamma Mia, wie kent het nummer niet? Ze hebben er zelfs een musical naar genoemd. Het is in de muziekmiddag hoog tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We stappen samen in de tijdmachine en we reizen even terug naar 30 mei in de geschiedenis. Op deze dag, in 1431, wordt Jeanne d'Arc in Rouen op de brandstapel ter dood gebracht. Ze is pas 19 jaar. Later groeit ze uit tot een van de grote nationale symbolen van Frankrijk. In Nigeria roept de oostelijke regio zich op 30 mei 1967 uit tot de onafhankelijke republiek Biafra. Dat leidt tot de Nigeriaanse burgeroorlog, een conflict met enorme humanitaire gevolgen. En op 30 mei 1969 was er een belangrijk Nederlands-Caribisch moment. Op Curaçao mondt een staking uit in de volksopstand genaamd Trinta di Mai. Er vallen 2 doden, honderden gewonden en het wordt een kantelpunt in de sociale en politieke geschiedenis van Curaçao. Dat allemaal vandaag vroeger, 30 mei.

The Corrs in de muziekmiddag. Je hoorde Old Town daarvoor. Wake Me Up Before You Go Go van Wham en Bente samen met Bluff. Hoe hou ik dit vast? Zometeen gaan we in de muziekmiddag voor het eerst naar het jaar van de hit 1984. Maar eerst Olivia Dean en Sam Fender.

James Brown. Wat kan die man toch schreeuwen? Wat kon die man schreeuwen? Hij leeft natuurlijk inmiddels niet meer. Uit 1966, Jode, it's Man's World. Het is hoog tijd om voor de eerste keer in de muziekmiddag te gaan naar het jaar van de hit. Dat is dit keer 1984. En je krijgt van mij een overzicht van de 5 best bezochte bioscoopfilms in Nederland. Op nummer 5, Romancing the Stone. Een avontuurlijke mix van actie, romantiek en humor die het publiek natuurlijk wist te veroveren. Op nummer 4, die ja, grappige film Gremlins, schattige beestjes, zolang je ze maar niet na middernacht eten gaf of nat maakte. Op nummer 3, Indiana Jones en the Temple of Doom. Indiana die zorgde opnieuw voor spectaculaire avonturen op het grote doek. Op nummer 2, Ghostbusters, die film, die comedie, actie, iconisch titellied, perfect gecombineerd allemaal. Ghostbusters dus. Ik begin ervan te stotteren. En op nummer 1, de best bezochte film in ons jaar van de hit 1984, Once Upon a Time in America. Het indrukwekkende misdaad-epos dat uitgroeide tot de bioscoophit van het jaar in Nederland. In ons jaar van de hit 1984. I wanna talk.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
12: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
15: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
16: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met...

vanmiddag hier bij Omroep Zeeland. Liefdesliedjes hoorde je, die grote hit voor de jazzpolitie. In dit uur gaan we nog een keer naar het jaar van de hit. Krijg je het nieuws uit het jaar 1984. En we hebben heel veel muziek. Blondie komt langs, RJ, Cyndi Lauper, Huey Lewis in the News, Pink en nu Ed Sheeran.

Van Morrison, natuurlijk, Brown Eyed Girl. We gaan zo meteen een plaat draaien van Marshmello en Kane Brown. Maar wie is dan toch die Kane Brown? Nou, hij groeide op in Chattanooga in Tennessee. En begon eigenlijk heel simpel met zingen. Gewoon met filmpjes op Facebook en YouTube. Daar zette hij covers online vanuit huis. En ineens ging dat compleet viraal. En dat is best bijzonder. Bijzonder moet ik zeggen. Want Kane Brown die groeide niet bepaald makkelijk op. Ze hadden het thuis financieel zwaar, hij verhuisde vaak, maar via social media werkte hij zichzelf dus letterlijk op van slaapkamerzanger naar een grote stadionartiest. Inmiddels is hij een van de grootste namen in de moderne countrymuziek. Juist omdat hij country mixt met pop en een beetje hip-hop invloeden. En dat hoor je ook terug in Miles On It, samen met Marshmello, zoals ik net al zei. Een soort country roadtrip track met een dikke moderne beat eronder. New truck, big

Huey Lewis en de News. Yo, de Stuck on You. In de muziekmiddag is het weer tijd geworden voor het jaar van de hit. We gaan terug naar 1984, een jaar van grote televisiebeelden, politieke spanning en kleurrijke popmuziek die overal vandaan knalt. In de Verenigde Staten wordt Ronald Reagan herkozen als president. Hij wint overtuigend en blijft het gezicht van Amerika in de Koude Oorlog. In India wordt premier Indira Gandhi vermoord door haar lijfwachten. Het land raakte in shock en er breken zware rellen uit. En sportief kijkt de wereld, moet ik zeggen, naar de Olympische Spelen van Los Angeles. Door een boycott van de Sovjet-Unie en meerdere Oostbloklanden krijgen de Spelen ook een hele politieke lading. En dan gaan we naar de hit in ons jaar van de hit 1984. Dat is echt een nummer dat het geluid van de jaren 80 zou worden. Cyndi Lauper die scoort een wereldhit met Girls Just Want to Have Fun. Veel mensen denken dat Cyndi Lauper het nummer zelf schreef, maar het was oorspronkelijk een lied van Robert Hazard. Cyndi die draaide de betekenis compleet om en maakte er een vrolijk feministisch nummer van. Waardoor het uiteindelijk wereldwijd een enorme impact kreeg. Girls just want to have fun.

Luke Combs in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. You're the fast car. Later in dit programma hebben we ook nog opmerkelijk nieuws. En dat gaat over een toch wel ongelukkige paraglider. Maar eigenlijk ook wel weer gelukkig. Hoe dat zit, hoor je later in de muziekmiddag.

Landy, even terug naar 1999 met Maria en daarvoor gloednieuw werk van RJ, genaamd Better Off Alone. Je luistert naar de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Nu zijn aan de beurt Zoe Livee en Snelle.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
20: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
21: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
22: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
23: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
24: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard de Buk.
25: Omroep Zeeland.
27: Take it to the first now. Yeah.

laatste uur van de muziekmiddag vandaag op deze zaterdag 30 mei begon met die heerlijke plaat van Duffy genaamd Mercy. Zometeen gaan we naar opmerkelijk nieuws over een ongelukkige en misschien ook wel gelukkige paraglider. Maar eerst nog veel muziek. Zometeen Deep Blue Something. Nu Ilse de Lange.

Deep Blue Something, dat is de naam van deze band. Je hoorde Breakfast in Tiffany's, of at Tiffany's, zo moet ik het zeggen. De muziekmiddag is dit. Zometeen een prachtige van Genesis. Maar eerst, net zo mooi, maar anders. Shawn Mendes, dit is Treat You Better.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De platen die Genesis zo halverwege jaren 80 gemaakt heeft. Je hoorde That's All. Zometeen dus opmerkelijk nieuws, maar eerst nog veel muziek. Zo reizen we naar 1998 voor een mooie van U2. En nu de nieuwste van Shakira. Dit is...

goed zo, je hoorde The Sweetest Thing in de Muziekmiddag. Ik heb het al een paar keer genoemd. We hebben opmerkelijk nieuws over een ongelukkige paraglider. Daarvoor gaan we naar Salamzee in de Oostenrijkse Alpen. Er was een paraglider een vlucht aan het maken die ze waarschijnlijk nooit meer vergeet. Een 44-jarige vrouw vloog daar met haar paraglider toen ineens een klein vliegtuigje haar parachute ramde. Midden in de lucht. Op beelden die de vrouw zelf maakte is te zien hoe haar scherm letterlijk door midden wordt gescheurd en waarna ze naar beneden valt. Maar dan gebeurt gelukkig precies waarvoor een noodparachute bedoeld is. Ze wist die op tijd te openen. Daardoor kwam ze er vanaf met alleen wat blauwe plekken en wat kneuzingen. Na haar landing werd ze opgehaald door een politiehelikopter. Ook de piloot van het vliegtuigje, een Cessna, wist veilig te landen, ondanks dat delen van de paraglider verstrikt raakten in de motor. Volgens de piloot kon hij haar niet meer ontwijken. De Oostenrijkse luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het helemaal mis heeft kunnen gaan. En opvallend is, volgens de regels in dat stukje van het luchtruim had het gemotoriseerde vliegtuig eigenlijk voorrang moeten geven aan de paraglider. De vrouw zelf schreef later op Instagram: ik kan nog steeds niet geloven dat ik dit kan navertellen.

Jason Mraz samen met Colby Kalatz. Je hoorde Lucky daarvoor, die mooie van Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En Douwe Bob en Mo met Nog Even Blijven. Nou, blijf gewoon nog even zitten. Blijf luisteren naar de muziekmiddag. Want straks gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Krijg je te horen wat je betaalde in de trein. Als je van Middelburg naar Amsterdam gaat. Bijvoorbeeld voor een retourtje. 1984, ons jaar van de hit.

Fairground Attraction, je hoorde perfect. Het is tijd in de muziekmiddag om nog één keer terug te keren naar het jaar van de hit. 1984, wat betaalde je bijvoorbeeld toen voor een pak yoghurt van 1 liter? Dat kostte toen 1,75 gulden. Omgerekend naar euro's is dat 97 cent. Nee, 79. Niet de getallen omdraaien, joh. Een pak koffie van 500 gram, daarvoor betaalde je in 1984 ongeveer 8 gulden. Dat was dan omgerekend 3,63 euro. Met de trein van Middelburg naar Amsterdam, retourtje tweede klas, dan was je ongeveer 32 gulden kwijt. In euro's is dat 14,52 euro. En tanken, een liter euroloodvrije benzine kostte rond de 1,35 gulden. Omgerekend 61 cent in euro's. En wat verdiende je toen in 1984? Nou, het minimumloon lag toen rond de 1985 gulden bruto per maand. Omgerekend dus 901

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf. Omroep
18: Zeeland. In Terneuzen kan vanaf vandaag ook weer worden gezwommen in de buitenbaden. Maar dat gaat niet meer zomaar. En wat is het geheim van VV Groede? De voetbalvereniging viert dit en volgend weekend het 100-jarig jubileum. In een tijd dat veel clubs moeite hebben om het ledenaantal op peil te houden. En sport, er werd volop gevoetbald vanmiddag in de nacompetitie. Hoe is het de clubs vergaan? En hoe gaat het met de mogelijke kampioenswedstrijd van Top Arnhem-Muiden die nu nog aan de gang is? Rond 16:45 krijg je het antwoord op al die vragen. Tenminste, dat hopen we dan toch. Het weer, het is een zomerse dag met vooral in de middag volop zonnige periode en temperaturen tussen de 23 en 27 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen een stuk koeler dan vandaag. Goedemiddag en fijn dat je luistert naar het Zeeuwse nieuwsoverzicht van 5 uur. We beginnen lekker verkoelend in Terneuzen, want de deuren zijn weer geopend en de eerste bezoekers stonden vanochtend vroeg al klaar, want de buitenbaden in de gemeente Terneuzen zijn weer open. Maar zomaar even gaan zwemmen zit er niet meer in, want om de overlast van de afgelopen seizoenen terug te dringen is een registratieplicht ingevoerd. En zonder die pas met abonnement kom je niet meer in het zwembad. Maar zwemmers in het buitenbad van Terneuzen lijken er op een paar kleine opstartproblemen weinig last van te hebben.
19: Sven, je bent hier in het zwembad. Ja, hoe is dat vandaag?
20: Nou, het is best wel leuk, want je kan ook wel zien hoe eigenlijk wat oudere mensen wel eens genieten van zwemmen. Mm-hmm. En ja, dat is best wel mooi om te zien.
19: Ga je zelf ook graag zwemmen?
20: Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen, dus ja. Daarom kom ik.
19: Nu zijn de buitenbaden weer geopend. Hoe blij ben je daarmee?
20: Best wel blij, want ik kan eigenlijk ook weer een keer iets doen wat je normaal niet altijd kan doen buiten. Nee. Dus dat is best wel leuk.
19: Heb je de afgelopen dagen een beetje gemist, want het was wel warm, hè?
20: Ja, het was wel warm, ja. Dus toen ben ik maar in de kreek gaan zwemmen.
19: Hoe vaak ga je hier eigenlijk naartoe in de zomer?
20: De vorige keer was het 17 keer, nu wil ik proberen 20 keer.
19: Kijk. Wat vind je nou zo leuk aan het buitenzwemmen? Is dat ook heel anders dan binnen?
20: Dan is het wel een beetje, dan heb je buitenspelen, dat is altijd wel leuk. Want hier heb je ook allemaal van die toestellen en zo. En dan, ja, dan heb je eigenlijk ook gewoon een zwembad.
21: Oh, heerlijk. Kan niet beter. We hebben er een hele week aan al verlangd.
19: Ja, want het was warm, hè?
21: Ja, veel te warm. Dus nou, mijn beste manier, het buitenbad. Maar ja, het ging niet eerder open. Maar ja, nu is het weer lekker open en het is goed zo. Dan kunnen we 3 maanden zwemmen. Ja.
19: Maar er zijn wel wat haken en ogen aan natuurlijk aan die opening. Want er moet geregistreerd worden. Wat vindt u daarvan?
21: Dat vind ik heel goed. Misschien dat nu de overlast vanuit België hier klaar is. Ja. Ja, en dan is het voor iedereen leuk om te komen zwemmen. Voor de kinderen ook.
19: Danny, je bent lekker in het zwembad aan het zwemmen vandaag. Hoe lastig was het om vandaag binnen te komen bij deze eerste dag bij de buitenzwembaden?
22: Ja, op het moment toen ik eraan kwam, dan werkte het passysteem nog niet. Maar
0: Ik kom hier elke week, dus bij mij was het wel zeker dat ik een abonnement had. Ja. Dus, maar, ja. Nou weet ik in ieder geval nog niet of mijn passie werkt ook voor een Axel straks.
19: U zegt net, ik weet nog niet of ik in Axel binnenkom, dus dat blijft nog wel even spannend de komende periode.
0: Ja, ik wou het hier testen vandaag, maar nou is het nog niet gelukt. Misschien dat ik straks nog even probeer bij ik weer wegga. Of ja. Kijken of mijn passie echt werkt.
18: Ja, noem het een uitdaging voor de komende maanden om dat even uit te testen. Bij welke baden in de gemeente Terneuzen hij wel of niet werkt. En in Terneuzen is de keuze reuze wat zwembaden betreft. Met geloof ik keuze uit 5 baden. In ieder geval blijft de buitenbaden in de gemeente Terneuzen nog tot eind augustus open. Je hoorde een verslag van Mischa Tromp. Gaan we naar Groede, want voetbalvereniging Groede bestaat 100 jaar. En dat is bijzonder, want waar veel Zeeuwse clubs de afgelopen jaren moesten fuseren om het hoofd boven water te houden, staat Groede nog altijd op eigen benen. Vandaag stond de jeugdcentraal tijdens de jubileumviering en volgende week volgt er een groot feest met een toernooi, receptie en live muziek. Verslaggever Nancho Hiddes ging kijken bij de club die al een eeuw lang een belangrijke rol speelt in het dorp.
1: Hey jongens, we gaan zo meteen een potje bumperballen. Zijn jullie er klaar voor?
22: Ja. Tijdens deze jeugddag zijn er verschillende spelletjes opgesteld. Zo zijn er springkussens op het voetbalveld. Maar is er ook een spelletje bumperballen. De jongens moeten dan in een grote, opblaasbare, doorzichtige bal. En ondertussen ook nog voetballen. Dat maakt het best wel ingewikkeld en ze vallen snel om. Jarina, jij bent hier ook lid bij deze club die al 100 jaar bestaat. Hoe vind je dat?
23: Knap, want meestal gebeurt dat niet zo heel vaak.
22: En wat maakt deze club volgens jou zo leuk?
23: Ik hou niet echt van voetbal, maar ik wou gewoon een keer hier komen kijken hoe het was.
22: En hoe vind je het nu dan?
23: Ja, nu wel leuk, want nu zijn er ook wat meer spelletjes.
22: Een stukje verderop kunnen de kinderen schieten op een goal. En dat knippert. Het is een soort digitaal bord waar ze op schieten. En de lampjes die knipperen als ze het vlak raken.
24: We gingen schieten op de vierkanten. En dan moet je alle vierkanten proberen zo snel mogelijk erop te schieten. En ik moest ze allemaal proberen erop te schieten.
22: Ja, en vandaag is het dan jeugddag. Maar jullie bestaan nu 100 jaar met de vereniging. Dat staat ook op je shirt. Hoe vind je dat jullie al zo lang bestaan?
24: Heel leuk. En ik vind het ook een hele leuke club.
22: Hoe vind je het dat je ook gewoon in je eigen dorp kan voetballen? Dat je niet naar een ander dorp hoeft bijvoorbeeld?
24: Heel leuk, man. Kan je gewoon lopend of fietsend naar het voetbalveld gaan. Of naar de training. En dan hoef je niet zo ver te rijden of zo.
22: Erik van den Hemel, voorzitter van VV Groede. De club bestaat inmiddels 100 jaar. Dat is best wel uniek, want veel voetbalverenigingen moeten fuseren om te blijven bestaan. Hoe doen jullie dat toch?
25: Er is best wel veel jeugd in ons dorp. De school is goed bezet. Er zitten nog rond de 100 jeugdige kinderen op school. Dus daar werk ik ook door. Ik ben ook voor de kinderopvang. Die zit ook hartstikke vol. En actieve vrijwilligers, dat is natuurlijk zeer belangrijk. We hebben trainers nodig, begeleiders, ouders die bij auto rijden en zo. En dat gaat hier hartstikke goed.
18: Ja, dan mag ik natuurlijk wel even gaan praten. VV Groede viert in ieder geval 100 jaar voetbal. En voorlopig lijkt daar dus nog geen einde aan te komen. Straks dan krijg je een update van het weer. Word je bijgepraat over het verloop van de voetbalwedstrijden in de nacompetitie. En horen we hoe de kampioenswedstrijd van Top Arnhem-Muiden verloopt. Die nu nog aan de gang is.

0: Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En voor we naar het weer en de sport gaan, eerst nog even het Zeeuwse nieuws in het kort. Want het Zeeuwse cruiseschip Hondius is weer schoon en mag weer worden gebruikt voor cruises. Dat heeft de GGD in Rotterdam bepaald na een eindinspectie. Het cruiseschip ligt daar sinds vorige week in de haven na een uitbraak van het Hantavirus aan boord van het schip. Eerder deze week adviseerde de GGD nog aanvullende schoonmaakwerkzaamheden. Die zijn nu afgerond en dus ook goedgekeurd. Oceanwide Expeditions, eigenaar van het schip, wilde de Hondius naar Vlissingen varen om vanuit daar aan een volgende cruise te beginnen. Maar door het uitstel eerder deze week vertrekt het schip nu vanuit Rotterdam op een reis richting Spitsbergen halverwege volgende maand. En de bouw van het nieuwe Reinhard College in Hulst start naar verwachting eind augustus. Dat meldt Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Nu heeft de middelbare school nog twee locaties in Hulst. In 2021 werd al besloten om die samen te voegen op één plek en daarom de locatie aan de Zoutenstraat uit te gaan breiden. In totaal is er een kleine 20 miljoen euro gemoeid met de verbouwing. En dan gaan we naar het weer, want flinke zonnige periode overheerst het weerbeeld vandaag bij maxima tussen de 23 en 27 graden. Vanavond blijft het nog lang droog, later ook wel kans op onweersbuien die vanuit België over de provincie gaan trekken. Naar verwachting krijgt vooral Zeeuws-Vlaanderen daarmee te maken en ook delen van Zuid-Beveland. Morgen is het weer droog met 20 tot 23 graden. Maandag een stukje koeler, 22 graden, maar nog wel steeds vrij zonnig. Daarna wordt het wisselvalliger met onweersbuien en maximaal 20 graden. En dan zijn we bij de sport beland. En daarvoor is aangeschoven Jasper van Tricht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We beginnen met korfbal. Want top uit Arnhem-Muiden kan vanmiddag kampioen van de hoofdklasse worden in het veldkorfbal. En dat uitgerekend thuis tegen Fortis uit Osoeburg. Verslaggever Roeland van Vliet is voor ons in Arnhem-Muiden. Roeland, is een kampioensfeest aanstaande?
2: Nou, het gaat echt een lastig verhaal worden voor top, hoor. Ze gaan vandaag geen kampioen worden. Het staat 4-8 voor Fortis met nog 4 minuten te gaan. Top is duidelijk zichzelf niet vandaag. Alles gaat mis eigenlijk. Er wordt nauwelijks gescoord. Ze komen nauwelijks tot goede aanvallen. Bij rust stond het nog wel 4-3. Voorsprong dus voor de thuisploeg. Maar in de hele tweede helft heeft de thuisploeg nog helemaal niet gescoord. Dat is dus al 25 minuten lang niet. Niets lukt. Er zijn ook wel 2 strafworpen gemist. Ze hebben gewisseld, nieuwe mensen erin. Maar ook die krijgen de bal er niet in. Top moest hier eigenlijk winnen. Gelijkspel had misschien ook volstaan als het op een ander veld gunstig is. Maar ja, al dat gerekend kan de kast in. Top gaat vandaag geen kampioen worden. Kan volgende week nog wel. Maar dan moet er wel toch wel gewonnen worden. Anders gaat misschien zelfs Fortis nog met het kampioenschap aan de haal.
1: Ja, en later vandaag zie je hoe het afgelopen is en zie je ook meteen een samenvatting van de wedstrijd van Top tegen Fortis op onze website omroepzeelandsport.nl. Gaan we verder met voetbal. De Neusse Boys is nog altijd in de race voor promotie naar de eerste klasse. De Zeeuws-Vlamingen wonnen vanmiddag in de eerste ronde van de na-competitie ruim van VVA uit Achterberg. In Terneuzen werd het 5-0. Verslaggever Jan-Jaap Coré.
3: 5-0, een klinkende overwinning voor Terneuzense Boys. Al is die, vind ik, wel wat geflatteerd. Maar Terneuzense Boys heeft het vooral te danken aan de hele goede start. En de eerste helft, waarin het heel erg trefzeker was bij de kansen die het kreeg. 2 keer Devano Riemers en 1 keer Bart van Hanegem betekende een 3-0 ruststand. En VVA Achterberg moest daar maar van terug zien te komen. Nou, die drongen wel aan. Na rust kregen ook wel kansen op een 3-1, maar die gingen er niet in. En toen het 4-0 werd uit een strafschop van opnieuw Riemens, ja, toen was het echt beslist. De 5-0 viel ook nog van de voet van invaller Sieber de Kraker. En dus kan Terneuzense Boys zich op gaan maken voor de tweede ronde volgende week in Zaltbommel tegen Nivo Sparta.
1: Voor MZC 11 viel vandaag het doek. De ploeg van Is van Bak speelde in de na-competitie tegen degradatie uit de tweede klasse thuis tegen Hardingsveld en verloor met 1-2. Verslaggever Jorben Westgraten zag de wedstrijd.
4: Het is MZC 11 niet gelukt om in de tweede klasse te blijven. In de eerste ronde van de na-competitie verliest het met 1-2 van Hardingsveld. De ploeg uit Hardingsveld kwam op 0-2 voorsprong nadat 3 lange ballen niet goed werden verwerkt door de verdediging uit Zierikzee. 2 keer was het Aaron Eikelboom die profiteerde. Daarna kreeg MZC 11 nog een strafschop. Sander van Vossen maakte de aansluitingstreffer. En diezelfde Sander van Vossen mocht een paar minuten later opnieuw aanleggen vanaf de 11 meter stip. Maar faalde nu en daardoor bleef het 1-2. In de tweede helft probeerde MZC het nog wel. Maar het kwam ook niet echt tot hele grote kansen. En na 10 minuten minuten, 10 lange minuten, blessuretijd, werd het pleit beslecht en is MZC volgend jaar derde klassig.
1: Ook VCK speelde vandaag de eerste ronde van de na-competitie tegen degradatie uit de tweede klasse. En de ploeg uit Koudekerken won met 4-2 op eigen veld van SSS uit Klaaswaal. Wessel de Visser en Boas Gieshoff scoorden ieder 2 keer. En alle andere uitslagen in het Zeeuwse na-competitievoetbal, die kun je straks terugvinden op onze website omroepzeelandsport.nl.
0: Jasper, dankjewel. En daarmee zijn we ook aan het einde van het nieuwsoverzicht van 5 uur hier op Omroep Zeeland. Je hoeft de radio nog niet uit te zetten. Nog voldoende reden om hem aan te laten staan, want hier gaat de Zeeuwse top 40 het van ons overnemen. En daarna natuurlijk nog gewoon volop muziek. Voor het laatste nieuws kan je natuurlijk altijd nog bij ons online terecht. Dat is omroepzeeland.nl of natuurlijk in de app. Alvast een hele fijne avond.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Deze zomer JP de Klerk uit Middelburg. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En Marcel is er ook.
1: Ja, leuk. JP de Klerk maakt ons opmerkzaam op dit nummer, op zijn socials. En ik dacht, ja, wat is het eigenlijk, een leuk nummer. Zeker nu dat jaargetijde waar hij over zingt zo aanstaande is, hè, deze zomer. Ja,
0: zullen we nog even in die zomerse sfeer blijven? Niels Korshuizen heeft ook een nieuwe single gemaakt. Hij maakte hem met producer Diepep.

0: En we gaan naar de Clip Top 10. Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En we hebben een nieuwe nummer 1 met een vraagteken. Hier is het overzicht. Wij gaan nog lang
1: nu niet naar huis. Nieuw binnen op 10, Alwin. We gaan nog langer niet naar huis.
0: En van 10 naar nummer 9, Magazine met OK Doke.
1: En nog een nieuwe binnenkomer op nummer 8. Vos, Magical Mystery, alsof ze alles weet.
0: En van 8 naar 7, Vioxx met het liedje New Day.

0: Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again gaan van 5 naar 6.
1: En gestegen van 6 naar nummer 5. Niels Korshuizen met Gitana. Die hebben we net gehoord, hè, Marcel?

0: Dit is de allernieuwste van D-Double. Ben je dom? En die gaat van 3 naar 4.
1: Dit zijn Russo en Emma Heesters met Liefdesverdriet op nummer 3.
0: Met God, praat niet terug. En we komen die dubbel nog een keer tegen op nummer 2 van 4 met Emotional Damage.
1: Nee, we hebben geen nieuwe nummer 1. Hannah May en Bluff, ik ben niet meer bang. Dus net als vorige week op nummer 1. Maar we gaan nu luisteren naar die nieuwe binnenkomer van Vos, de band van René Gilhoed uit Zonnemeren. Magical Mystery, alsof ze alles weet.

0: Dit is de Zeeuwse top 40. Siewert Bin uit Middelburg houdt van gospels en spirituals. 3 jaar terug maakte hij een album met eigen versies van liedjes uit de Youth for Christ bundel. En nu is daar een vervolg op gekomen, een EP met 4 tracks. En Esme Beg sprak met hem.
1: Hallo Siewert.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Kun je je nog herinneren wanneer jij voor het eerst in aanraking kwam met gospelmuziek?
2: Oh ja, dat kan ik me herinneren. Dat was als kind. Ik denk eigenlijk gewoon vanaf de wieg. Dat, want mijn ouders die zongen die altijd.
1: Het is gewoon met de paplepel ingegoten.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
1: En
2: ja.
1: Vond je het ook meteen heel fijn om naar te luisteren? Of is dat dan iets wat gewoon zo gaat omdat je ouders dat doen?
2: Nou ja, ik kan me wel herinneren dat, want zij zongen dat met een vriendengroep. Dus er zit ook een hele context omheen. En ik kan me wel herinneren dat ik die liedjes graag zong. Ik vond het altijd leuk als we die liedjes gingen zingen.
1: 3 jaar terug heb je dat album gemaakt, ja, Youth for Christ. Maar je gaf daar duidelijk je eigen draai aan. Waarom wilde je dat graag?
2: Kijk, omdat die liedjes die worden ontzettend veel gezongen. En die worden veel bewerkt. Dus ik wilde heel erg mijn eigen draai eraan geven. En ik heb, heb wel gewoon mijn eigen stijl. En ik speel ook klassiek gitaar bijvoorbeeld. Tokkel veel op de gitaar. Dus dat hoor je denk ik ook wel een beetje. En het brengt wat melancholie met zich mee. Mm. Waar die liederen zijn vaak heel vrolijk opgewekt. En bij mij zijn ze iets kleiner geworden. En wat melancholieker of zo.
1: Dat past beter bij je.
2: Ja, dat komt er vanzelf uit. Dus, dat,
1: nou, we gaan straks gaan we Kamlet als Sing helemaal draaien. Een van die nieuwe nummers van je EP. Is jouw favoriete nummer, hè?
2: Come Let Us Sing.
1: Ja.
2: Ja, dat is een beetje de, dus uit die kinderjaren, een beetje de hit. Tenminste, zo herinner ik mij dat. Want er zat ook, dan begonnen eerst de mannen, denk ik, met een zin. Dat hoor je ook in dat lied, hoe ik hem heb opgenomen. En dan de vrouwen, dus een soort beurtzang zat daarin. En ja, samen zingen is natuurlijk, dat is enorm verbindend. Niet alleen met het lied, maar ook met elkaar. Dus die werd ontzettend veel gezongen, dat lied.
1: En gospels zing je natuurlijk ook heel vaak gezamenlijk in een community met elkaar. Dus je hebt nu ook familieleden ingeschakeld op deze track.
2: Ja, klopt. Ja, ja, inderdaad. Ja. Onder andere op Come Let Us Sing. En op de EP zingt mijn dochtertje nog. De titel is ook Come Let Us Sing. Dus als ik dan in mijn eentje zou zitten zingen, dat is natuurlijk een beetje...
1: Zou de titel niet meer kloppen?
2: Nee, precies. Dus dat doen we met familie inderdaad. Ja.
1: Zaterdagavond treed je op met de band Molly and Ten Brooks.
2: Ja, klopt.
1: En dan maak je een combinatie met muziek van Johnny Cash. Is dat jouw muzikale held?
2: Ja, dat is zeker.
1: Ik dacht even, je moet erover nadenken, maar...
2: Ja, dat is gewoon echt mijn muzikale held. Ja, al heel lang. Het is grappig, van die band Molly and Ten Brooks, die is ook een beetje rond de periode dat ik Johnny Cash leerde kennen, is dat ook begonnen. En daar spelen we eigenlijk gewoon Johnny Cash mee. Dus ik zing dan niet, ze hebben een andere zanger voor. Maar we combineren dat dan, gospels van Johnny Cash met oude gospels en spirituals. Die combineren we dan in een show. Ja.
1: Nu, dan gaan we luisteren naar je nieuwe single. Naar de Come Let Us Sing. Ja. Fijne avond zaterdag in de ontmoeting. En nu dus die nieuwe EP. We gaan luisteren.

0: gaan naar social media. Facebook, Instagram, X, TikTok. Ja, Zeeuwse artiesten delen van alles daarop. En Lonneke de Klerk die heeft lekker mee zitten koekeloeren en een overzichtje gemaakt.
1: Ja, dialectband de Zeeuwse Jivers heeft een nieuw zelfvertrouwen getankt door de notering in de Zeeuwse top 40 afgelopen Hemelvaartsdag. De band kwam binnen op nummer 24 met Zelf enke liefst een anderhalf gie. Op hun socials noemen ze zich nu de beste dialectband uit Breskens. Of Bresjes, moet ik dan eigenlijk zeggen. En omstreken. En natuurlijk gaan ze door met het spelen van zelfgeschreven nummers in hun West-Zeeuws-Vlaams dialect. Waar ik als Middelburgse natuurlijk niet zo goed in ben. Dus excuses voor mijn uitspraak. We gaan door met Emma Heesters, die had iets te vieren. Deze week stond ze stil bij het feit dat ze 1 jaar in remissie is. Dat betekent dat de symptomen van haar ziekte zijn verdwenen. Alle reden voor een feestje en dat vierde ze met taart in het bijzijn van haar dierbaren. En komende vrijdag komt de crème de la crème van de hiphopwereld uit Zuidwest-Nederland weer bij elkaar in de Spot in Middelburg. Het is de 2e editie van Zuidwest Finest. Op het podium staan onder meer Gibson, Sykes, Farid en Team Fuego. En de organisatie belooft ook nog een verrassing. Nou, als hiphopfan wil je daar natuurlijk bij zijn. En dan verscheen vrijdag een nieuwe versie van Daffodils van Raccoon. De band is daarvoor de studio ingedoken met Faela. Dat is geen onbekende voor de band, want de Brabantse zangeres was al eerder support act tijdens de theatertour van Raccoon. Daffodils stond op het album It Is What It Is uit 2024. Maar nu is het dus een duet geworden. De bandleden zijn blij met de samenwerking en schrijven diep respect voor Faela en haar prachtige stem. Kortom, top collab.

0: lekkere blazen, zeg Marcel.
1: Heerlijk.
0: Vind je niet?
1: De stemming zit er goed
0: beetje,
1: in.
0: Beetje de Bladswennenteers van Schouwenduiveland. Ja. Enorme band. Smelly Kitchen met Boogaloo. En dan kom je echt wel in de zomerse stemming.
1: In de zomerse stemming. En als ze op het podium staan met z'n elfen, ja, dan staan ze ook altijd garant voor een feestje.
0: Ja. Muziek in dialect deze week van Talud, de folkgroep uit West-Zeeuws-Vlaanderen, met dat nummer waarmee ze hoog scoorden in de Zeeuwse top 40 van afgelopen Hemelvaartsdag. Een notering op nummer 10 met Koning Kermiskoer.

0: Het is tijd voor de concertagenda.
1: Vestrock in Hulst is begonnen met vandaag als Zeeuwse artiesten Magazines, 's middags op de mainstage, en heel veel Zeeuwse DJ's op de Novus stage. DJ Sandstorm is er ook tussen 4 en 6 in de sfeer, en allemaal op Vestrock in Hulst.
0: Nog meer feest, want ook in Overzande is het raak met het Klompop Festival Weekend. Vandaag komen onder andere Danny Vera, RJ Zykes en DJ Timski in actie.
1: En je hoorde hem al eerder in deze uitzending. Seward Bin speelt vanavond in De Ontmoeting in Middelburg. Samen met Molly en Ten Brooks en violist Janine Melis speelt hij spirituals en gospels. En de opbrengst komt ten goede aan goede doelen. Dat concert begint om 8:00.
0: En morgen in het Schalamai in Ossenisse is er muziek van Yes We Can Ken. Een achtkoppige Zeeuwse band die funk en soul brengt met een knipoog naar de pop en de disco uit de jaren 70 en 80. Yes We Can Ken begint morgen om 3:00.
1: En nog eentje voor de zondagmiddag. In de Vrijbuiter in Groede spelen de Fulltime Lovers met blues uit de Zeeuwse Delta. En dat is dus zondag in Groede vanaf 1:30.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, daar gaat het allemaal om hier in de Zeeuwse Top 40. En dat ontvangen we altijd graag. Stuur alles op naar muziek@omroepzeeland.nl. En volg die Zeeuwse Top 40 via websites en social media.
2: Tot zover de Zeeuwse Top 40, maar blijf luisteren naar Omroep Zeeland. Tot volgende week en goed weekend.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Omroep Zeeland.
3: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: geïnteresseerd?
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Haagse Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters. Ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Ka-ching.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote